0: Classics. Radio 1.
1: Een heel goede nacht. Het is 2 uur VRT-nieuws met Dominique De Preeuw. De nieuwe Hongaarse regering van premier Magyar heeft een wetsontwerp voorgesteld dat komaf moet maken met de omstreden anti-LGBTQ-wetgeving van de vorige regering Orbán. Die wetgeving verbood wat Orbán noemde het promoten van homoseksualiteit bij minderjarigen. En de wet werd ook gebruikt om de Pride-optocht te verbieden. Nu wil Magyar ze dus aanpassen. Correspondent Stefan Bos.
2: Hij probeert het midden te bewandelen, denk ik, tussen aan de ene kant conservatieve Hongaren die toch wat meer hebben met de traditionele gezinswaarden, als je het zo wil omschrijven. Maar ook zeker wil hij een handreiking doen naar de wat meer liberale Hongaren. En ik denk dat hij op deze manier een soort middenweg zoekt, ook richting Brussel, want daarvan hangt natuurlijk ook heel veel geld af die hij nog wil binnenhalen voor Hongarije.
1: In april oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie nog dat de wet van de Orbán-regering in strijd was met het Europees recht. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben rond middernacht een drone neergehaald boven Litouwen. Dat meldt de Litouwse president. De drone is in het zuiden van het land neergehaald. Het is nog niet duidelijk wie de drone heeft gelanceerd. Volgens persagentschap Reuters kwam die mogelijk vanuit Wit-Rusland in het Litouwse luchtruim. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones neerhalen. Eerder gebeurde dat ook al boven Estland en Letland. Het Amerikaanse leger beschikt over wapens in de ruimte. Dat heeft Space Force gemeld, het onderdeel van het leger dat zich bezighoudt met de ruimte. De wapensystemen worden Space Control Weapons genoemd. Over de werking zijn geen details gegeven. Het is de eerste keer dat de Verenigde Staten openlijk bevestigen dat ze over wapens in de ruimte beschikken. Washington vindt dat gerechtvaardigd, omdat ook China en Rusland onder meer lasers en jammers inzetten om hun rivalen te dwarsbomen in de ruimte. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij werd wereldberoemd met zijn extravagante ontwerpen, vaak met veel glitter. En hij kleedde sterren als Cher, Diana Ross, Elton John, Dolly Parton, Taylor Swift en Beyoncé. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp. Hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie is 87 jaar geworden. De nacht is droog bij minstens 16 graden. Straks krijgen we een bijzonder zachte septemberdag met zon en temperaturen tot 28 graden. Woensdag wisselend bewolkt, plaatselijk een bui en nog hooguit 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics.
1: Radio 1. 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Bree in Limburg heeft de politie een groot lab opgedoekt waar synthetische drugs werden geproduceerd. Het lab lag verstopt in een loods. 4 mensen zijn opgepakt. De politie heeft het zelf over een heel groot drugslab, maar geeft voorlopig niet meer details. De nieuwe Hongaarse regering van premier Magyar heeft een wetsontwerp voorgesteld dat komaf moet maken met de omstreden anti-LGBTQ-wetgeving van de vorige regering Orbán. Die wetgeving verbood wat Orbán noemde het promoten van homoseksualiteit bij minderjarigen. En de wet werd ook gebruikt om de Pride-optocht te verbieden. In april oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie nog dat de Hongaarse wet in strijd was met het Europees recht. Correspondent Stefan Bos legt uit wat er zal veranderen.
2: In de nieuwe wet gaat in elk geval staan dat deze groep niet meer gediscrimineerd kan worden. En hij wil ook de deur openen voor adoptie door homo-ouders van kinderen. Het is tot op zekere hoogte een verbreken met het tijdperk van Orbán.
1: In Turkije zijn op het sociale mediaplatform X tientallen accounts geblokkeerd van LGBTQ+-activisten, mensenrechtenactivisten en journalisten. Volgens Engeliweb, de Turkse organisatie tegen internetcensuur, heeft een rechtbank de blokkering van die profielen bevolen. Nog volgens Engeliweb is voor een deel van de accounts obsceniteit als reden aangehaald. Ook het account van Amnesty International Turkije is niet meer online, net als dat van een regeringskritische krant en van een vrouwenrechtenorganisatie. Over een 20-tal minuten lanceert de Europese ruimtevaartorganisatie ESA een satelliet die de gezondheid van planten gaat onderzoeken. De satelliet meet het zwakke licht dat planten afgeven tijdens de fotosynthese, het proces waarbij ze groeien met licht, water en CO2 en daarbij zuurstof maken. Wetenschappers willen onderzoeken wanneer planten last hebben van droogte en nog meer te weten komen over de rol van planten in de koolstofcyclus. De missie onderzoekt ook de gezondheid van onder meer bossen en landbouwgebieden. De satelliet wordt gelanceerd vanop de Europese ruimtehaven in Frans-Guinea. Het is droog vannacht met opklaringen en minstens 16 graden. Straks nog een zomerse dag met geregeld zon en temperaturen tot 28 graden. Tegen de avond kan er wat regen vallen. Woensdag wisselend bewolkt met kans op een bui en nog hoogstens 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie.
1: Classics Radio 1.
2: Goedemorgen, het is 4 uur, VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft beslist om de beperkingen op briefstemmen voorlopig tegen te houden. De regering Trump wilde dat de postdienst alleen nog stembiljetten zou versturen onder nieuwe federale voorwaarden. Trump beweert dat er in de VS op grote schaal gefraudeerd wordt bij het stemmen per post en dat hij mede daardoor in 2020 de verkiezingen zou hebben verloren van Joe Biden. Een lagere rechter had eerder al de regels geblokkeerd die Trump wou doorvoeren en het Hooggerechtshof bevestigt nu die blokkeringen. Het Hof zegt in zijn beslissing nog dat de kans klein is dat Trump gelijk krijgt wanneer later een rechter zich over de grond van de zaak uitspreekt. De nieuwe Hongaarse regering van premier Magyar heeft een wetsontwerp voorgesteld dat komaf moet maken met de omstreden anti-LGBTQ-wetgeving van de vorige regering Orbán. Die wetgeving verbood wat Orbán noemde het promoten van homoseksualiteit bij minderjarigen. En de wet werd ook gebruikt om de Pride-optocht te verbieden. In april oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie nog dat de Hongaarse wet in strijd was met het Europees recht. Correspondent Stefan Bos legt uit wat er zal veranderen.
3: In de nieuwe wet gaat in elk geval staan dat deze groep niet meer gediscrimineerd kan worden. En hij wil ook de deur openen voor adoptie door homo-ouders van kinderen. Het is tot op zekere hoogte een verbreken met het tijdperk van Orbán.
2: NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben rond middernacht een drone neergehaald boven Litouwen. Dat meldt de Litouwse president. De drone is in het zuiden van het land neergehaald. Het is nog niet duidelijk wie de drone heeft gelanceerd. Volgens persagentschap Reuters kwam die mogelijk vanuit Wit-Rusland in het Litouwse luchtruim. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones neerhalen. Eerder gebeurde dat ook al boven Estland en Letland. In Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de veerboot die daar zondag zonk. Het schip met 243 mensen aan boord kapseisde op zijn weg van Java naar Borneo. Er zijn nog meer dan 120 vermisten. Tientallen schepen van het leger en de politie nemen deel aan de zoekactie. Volgens de kapitein waren er tijdens de ramp golven van wel 3 meter hoog. We krijgen een zomerse dag met geregeld zon en temperaturen tot 28 graden. Tegen de avond kan er wat regen vallen. Morgen wisselend bewolkt met kans op een bui en nog hoogstens 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De Europese Commissie gaat donderdag nieuwe maatregelen voorstellen om kinderen jonger dan 15 jaar beter te beschermen tegen de gevaren van sociale media, zoals Instagram en TikTok. Dat melden verschillende media die de plannen al konden inkijken. Kinderen zouden nog maar beperkt toegang krijgen tot sociale media. De regels zouden ook gelden voor videoplatformen, sommige online games en AI-chatbots. Wie de regels niet volgt, zou een boete tot 6% van zijn omzet riskeren. De Amerikaanse president Trump heeft gisteren aangekondigd dat Rusland en Oekraïne elkaars energieinstallaties voorlopig niet meer zullen aanvallen. Maar dat lijkt wat voorbarig. Rusland heeft nog niet gereageerd op de reactie en Oekraïens president Zelensky vraagt om meer uitleg. Maar een trio is in Kiev en denkt dat Trump te snel was met het nieuws.
2: Het lijkt er een beetje op dat Trump heel erg voor zijn beurt heeft gesproken. Hij zit er heel erg mee verveeld dat die olieprijzen stijgen. Er komen midterms, er komen verkiezingen aan in Amerika. En hij wil niet de schuld krijgen van die oorlog die hij tegen Iran is gestart, waardoor de straat van Hormuz dicht is en de olieprijzen stijgen. Dus hij probeert dat nu wat op Oekraïne te schuiven. Hij vraagt aan Oekraïne om te stoppen met aanval op olieraffinaderijen, omdat Rusland daardoor geen diesel meer exporteert. En hij hoopt misschien dat door die woorden nu uit te spreken dat ook zal gebeuren, maar voorlopig denk ik dat dat wat voorbarig is.
1: Vorige week ging de dieselprijs in de Verenigde Staten voor het eerst boven de $6 per gallon, of €1,37 per liter. En dat is veel voor de VS. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben rond middernacht een drone neergehaald boven Litouwen. Dat meldt de Litouwse president op sociale media. Het is nog niet duidelijk wie de drone heeft gelanceerd. Volgens persagentschap Reuters kwam de drone mogelijk Litouwen binnen vanuit buurland Wit-Rusland. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones neerhalen. Eerder gebeurde dat ook al boven Estland en Letland.
3: En de Emmy goes to Jean Smart, Hacks.
1: De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven bij de Emmys die vannacht zijn uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste Amerikaanse prijzen voor tv-series. Ze is de eerste vrouw die 5 jaar na elkaar een Emmy wint voor haar rol in dezelfde televisieserie. De 75-jarige actrice speelt de rol van een oudere komiek in de comedyserie Hacks, waarin ze gedwongen wordt om samen te werken met een jonge schrijfster. Het ziekenhuisdrama The Pitt kreeg de meeste nominaties, 25 in totaal. En net als vorig jaar won hoofdrolspeler Noah Wyle de prijs voor beste acteur in een dramaserie. Het weer, de dag begint grijs, daarna wordt het zonnig. Maximum temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

and burn your bridges down. We make a little history.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Bijna 1 op de 5 Vlaamse werknemers gebruikt de fiets om naar het werk te gaan. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener SD Works. Dat aantal stijgt al een paar jaar, maar het waren er nog nooit zoveel als nu. Al zijn er wel grote verschillen tussen de provincies, zegt Veerle Michiels van SD Works.
2: Uit ons onderzoek blijkt dat het aandeel werknemers die met de fiets naar het werk rijdt ook in 2026 opnieuw stijgt in alle Vlaamse provincies. Maar dus de verschillen zijn inderdaad wel groot. Oost-Vlaanderen is eigenlijk de koploper met 27% fietsers. En dan op de voet gevolgd eigenlijk door Antwerpen en West-Vlaanderen met 26%.
1: In Limburg rijdt 14% van de werknemers met de fiets. In Vlaams-Brabant is dat 12%. In Bree, in de provincie Limburg, heeft de politie een groot lab opgedoekt waar synthetische drugs werden geproduceerd. Dat gebeurde in een van de loodsen op het terrein. 4 mensen zijn er opgepakt. De politie heeft het zelf over een erg groot drugslab, maar geeft voorlopig niet meer details. De aankondiging van de Amerikaanse president Trump dat Rusland en Oekraïne elkaars energieinstallaties voorlopig niet meer zullen aanvallen, die aankondiging lijkt voorbarig. Trump maakte dat gisteren bekend, maar Rusland heeft nog niet gereageerd. En de Oekraïense president Zelensky vraagt om meer uitleg. Collega Marijn Trio is in Kiev en denkt dat Trump te snel was met het nieuws.
3: Het lijkt er een beetje op dat Trump heel erg voor zijn beurt heeft gesproken. Hij zit er heel erg mee verveeld dat die olieprijzen stijgen. Er komen midterms, er komen verkiezingen aan in Amerika. En hij wil niet de schuld krijgen van die oorlog die hij tegen Iran is gestart, waardoor de straat van Hormuz dicht is en de olieprijzen stijgen. Dus hij probeert dat nu wat op Oekraïne te schuiven. Hij vraagt aan Oekraïne om te stoppen met aanval op olieraffinaderijen, omdat Rusland daardoor geen diesel meer exporteert. En hij hoopt misschien dat door die woorden nu uit te spreken dat ook zal gebeuren, maar voorlopig denk ik dat dat wat voorbarig is.
1: Vorige week ging de dieselprijs in de VS voor het eerst boven de $6 per gallon. Dat is omgerekend €1,37 per liter en dat is veel voor de VS. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben rond middernacht intussen een drone neergehaald boven Litouwen. Dat meldt de Litouwse president op sociale media. Het is nog niet duidelijk wie de drone heeft gelanceerd. Volgens persagentschap Reuters kwam de drone mogelijk Litouwen binnen vanuit buurland Wit-Rusland. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones neerhalen. Eerder gebeurde dat ook al boven Estland en Letland. Het Europese ruimtevaartagentschap ESA heeft afgelopen nacht 2 nieuwe satellieten gelanceerd. Die moeten de natuur en het klimaat op aarde beter in kaart brengen. Een van de satellieten zal voor het eerst ook rechtstreeks de gezondheid van planten, struiken en bossen meten vanuit de ruimte. Verschillende Belgische bedrijven en universiteiten hebben meegewerkt aan de missie. En ze zullen ook verder onderzoek doen met de metingen die van de 2 satellieten komen. Op het EK volleybal heeft de Belgische mannenploeg gisteravond zijn 3e groepswedstrijd gewonnen. België versloeg Estland met 1-3 en het staat met nog 2 matchen te gaan nu 2e in de groep. De top 4 stoot door naar de 8e finales. Straks spelen de Red Dragons al opnieuw, dan is Denemarken de tegenstander. Vrij zonnig en warm weer vandaag, maximaal tot lokaal 28 graden. Tegen vanavond is er kans op een bui, morgen dan half bewolkt met enkele buien en dan halen we nog 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: strong. Classics. Radio 1. Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Europa komt met nieuwe maatregelen om jonge kinderen beter te beschermen tegen sociale media. Het Oekraïense leger heeft het steeds moeilijker om nieuwe recruten te vinden. En de Verenigde Staten geven voor het eerst toe dat ze wapens hebben in de ruimte. De Europese Commissie gaat overmorgen donderdag nieuwe maatregelen voorstellen om kinderen jonger dan 15 jaar beter te beschermen tegen de gevaren van sociale media, zoals bijvoorbeeld Instagram en TikTok. Dat melden verschillende media die de plannen al konden inkijken. Kinderen zouden nog maar beperkt toegang krijgen tot sociale media en de regels zouden ook gelden voor videoplatformen, sommige online games en AI-chatbots. Een strikte leeftijdsgrens, zoals in sommige landen al bestaat, zou er niet komen, zegt Mariek van Rabelen, professor digitale cultuur aan de UGent.
1: Ze blijven die toegang tot sociale media behouden, maar wel onder voorwaarden, hè, onder striktere begeleiding en in een sociale media-omgeving die veiliger gemaakt is en op die manier eigenlijk specifiek aanleunt bij de ontwikkeling van die kinderen en jongeren.
0: Bedrijven die de regels niet volgen zouden een boete tot 6% van de omzet riskeren. Bijna 1 op de 5 Vlaamse werknemers gebruikt de fiets om naar het werk te gaan. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener SD Works. Dat aantal is al een paar jaar aan het stijgen, maar het waren er nu nog nooit zoveel. Er zijn veel factoren die de keuze voor de fiets beïnvloeden, zegt Veerle Michiels van SD Works.
2: Eerst en vooral moet men over een geschikte fiets beschikken om dan bepaalde afstanden te kunnen afleggen. En daar is de opkomst van de elektrische fiets om dan langere afstanden te overbruggen ook niet vreemd aan. Daarnaast moet er ook sprake zijn van een veilige fietsinfrastructuur om die afstand af te leggen. En ook het fileleed speelt mee, dus sommige regio's zijn gevoeliger voor files dan andere. En uiteraard ook de weergoden spelen hier een belangrijke rol in de keuze voor de fiets.
0: Er zijn wel grote verschillen tussen de provincies. In Oost-Vlaanderen neemt 27% van de werknemers de fiets. In Vlaams-Brabant is dat maar 12%. In Bree, in de provincie Limburg, heeft de politie een groot lab opgedoekt waar synthetische drugs werden geproduceerd. Dat gebeurde in een van de loodsen op het terrein. 4 mensen zijn opgepakt. De politie heeft het zelf over een erg groot drugslab, maar geeft voorlopig niet meer details. Het OCMW van de Brusselse gemeente Molenbeek kan heel wat leeflonen van mensen die werkloos zijn niet meer betalen. Dat komt omdat werklozen sinds 1 maart nog maar maximaal 2 jaar een uitkering krijgen. Als ze geen werk vinden, kunnen ze daarna terecht bij de OCMW's voor een leefloon. Maar dat de gemeente zoveel geld zou kosten, hadden ze niet verwacht, zegt Molenbeek-schepen van huisvesting Dirk de Blok.
3: In 2029 schatten we dat op 8 miljoen. We hebben die berekening gemaakt, wij vielen van onze stoel. In totaal op 3 jaar tijd 16 miljoen. Onze OCMW en onze gemeente heeft dat geld niet. Dat gaat zo'n pak geld zijn dat we eigenlijk het personeel dat nodig is om die mensen naar de arbeidsmarkt te begeleiden waarschijnlijk niet meer gaan kunnen betalen, aanwerven.
0: Het Oekraïense leger kan steeds moeilijker nieuwe recruten vinden door de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Moeten er elke maand zo'n 30.000 nieuwe recruten worden gevonden om verliezen aan te vullen en militairen die al jaren vechten de kans te geven om naar huis te gaan. Maar na meer dan 4 jaar oorlog zijn er amper nog vrijwilligers en heel wat mannen proberen de legerdienst bewust te ontwijken. De kwestie verdeelt de Oekraïense samenleving. Marijn Trio kon in Oekraïne spreken met een paar getuigen.
4: Sociale media staan vol video's van gewelddadige confrontaties tussen mobilisatieagenten en mannen op straat in Oekraïne. Volgens mobilisatieagent Adam, die anoniem met ons wil spreken, zijn er 2 kanten aan het verhaal. Enerzijds is er druk van hogerhand om snel nieuwe recruten te vinden. Anderzijds worden de mobilisatieteams zelf ook lastiggevallen en geviseerd. Feit is dat er nog maar weinig mannen in Oekraïne vrijwillig willen gaan vechten. Born ontsnapte uit een trainingskamp nadat hij op straat was gemobiliseerd. Hij leeft nu ondergedoken in Kharkiv. Nieuwe recruten kunnen in principe zelf mee hun positie in het leger kiezen. Maar Born is bang om als infanteriesoldaat in de loopgraven terecht te komen.
5: Het is strašno. Ja.
4: Meer dan 1,5 miljoen Oekraïense mannen verstoppen zich voor de mobilisatie. Maar zolang Rusland zijn oorlog tegen Oekraïne voortzet, zal de zoektocht naar nieuwe recruten blijven duren.
0: Na NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben rond middernacht een drone neergehaald boven Litouwen. Dat meldt de Litouwse president op sociale media. Het is nog onduidelijk wie de drone heeft gelanceerd. Volgens persagentschap Reuters kwam de drone mogelijk Litouwen binnen vanuit buurland Wit-Rusland. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones neerhalen. Eerder gebeurde dat ook al boven Estland en Letland. De Verenigde Staten bevestigen dat ze wapens hebben in de ruimte. En dat is voor het eerst. Volgens de Amerikaanse minister van de Luchtmacht is dat nodig om de VS te beschermen tegen vijandelijke aanvallen. Veerle de Vos, over wat wapens gaat het dan?
6: Wel, dat weten we niet. Dat blijft voorlopig geheim. Maar volgens de US Space Force, dat is het departement van het Amerikaanse leger dat zich bezighoudt met de ruimte, gaat het over controlesystemen waarmee strijdkrachten op aarde zich kunnen beschermen tegen vijandelijke acties. En mogelijk zijn dat wapens waarmee het Amerikaanse leger satellieten van andere landen kan uitschakelen. Het is de eerste keer dat de VS erkennen dat ze over wapens in de ruimte beschikken. En volgens de Amerikaanse defensie is dat nodig, omdat ook Rusland en China dergelijke systemen ontwikkelen. Sinds 1967 is er een internationaal ruimteverdrag van kracht dat massavernietigingswapens in de ruimte verbiedt. Maar dat houdt een nieuwe wapenwetloop in de ruimte niet langer tegen.
0: Veerle, dankjewel. Op het EK volleybal hebben de Belgische mannen hun derde groepsmatch gewonnen. Het werd 3-1 tegen Estland. De Red Dragons verloren de tweede set en hadden het toen even lastig, maar uiteindelijk wonnen ze wel verdiend, zegt basisspeler Martijn Colson.
7: Het positieve daarna is natuurlijk wel dat we ons herpakken. Zeker nadat we ook in de derde set, waar even op achterstand komen, worden wat wissels doorgevoerd, en ik denk met succes. En vanaf dan hebben we het wel niet meer uit handen gegeven. Dus dan hebben we wel echt duidelijk onze veerkracht getoond, denk ik. En ook getoond dat we vandaag weliswaar verdiend gewonnen hebben als betere ploeg.
0: Ons land klimt nu naar de voorlopig tweede plaats in de groep. Vanmiddag om 4 uur spelen de Red Dragons al opnieuw tegen Denemarken. Vrij zonnig en warm weer vandaag. Maximaal tot lokaal 28 graden. Tegen vanavond is er kans op een bui. Morgen dan half bewolkt met een paar buien en nog 19 graden. Donderdag start met wolken en droog, maar in de namiddag regen in het westen bij 18 graden. Europa komt met nieuwe maatregelen om jonge kinderen beter te beschermen tegen sociale media, zoals TikTok en Instagram. Dat was de opener van het nieuws. Wie jonger is dan 15 zou nog maar beperkt toegang krijgen tot sociale media. Een harde leeftijdsgrens, zoals in sommige landen, zou er niet komen. De plannen worden nu donderdag bekendgemaakt. Meer op vrtnieuws.be.
8: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 8 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Europa komt met nieuwe maatregelen om jonge kinderen beter te beschermen tegen sociale media. Het Oekraïense leger heeft het steeds moeilijker om nieuwe recruten te vinden. En de Verenigde Staten geven voor het eerst toe dat ze wapens hebben in de ruimte. Goedemorgen. De Europese Commissie wil kinderen jonger dan 15 jaar beter beschermen tegen de gevaren van sociale media, zoals bijvoorbeeld Instagram en TikTok. Normaal gezien wilde de Commissie daar donderdag over communiceren, overmorgen dus, maar de plannen zijn nu al uitgelekt. De toegang tot sociale media zou beperkt worden, maar een strikte leeftijdsgrens, zoals in sommige landen al bestaat, zou er niet komen. En daar is Mariek van der Abele blij mee. Zij is professor digitale cultuur aan de UGent.
2: Ik denk dat we hier een beetje een compromis Belge zien en dat vind ik heel mooi. Er zijn zeker problemen met sociale media. Denk aan het verslavende design en de risico's die mensen kunnen lopen daar, phishing en dergelijke. De vraag is, zijn dit kindproblemen of zijn dat meer algemene technologieproblemen die aangepakt moeten worden? En daar zie je vandaag dat de regulering veel meer opschuift naar big tech gaan aanpakken dan echt kinderen te gaan bannen van de platformen.
1: De regels zouden ook gelden voor videoplatformen, sommige online games en AI-chatbots. Bedrijven die de regels niet volgen, riskeren een boete tot 6% van de omzet. Het socialistische ziekenfonds Solidaris kan zich tegen de mogelijke plannen van de overheid om VZW's en andere non-profit organisaties meer te belasten als gewone bedrijven. Dat blijkt uit een gelekte nota van de overheidsdienst Financiën. Vandaag betalen ze geen vennootschapsbelasting op hun winst en volgens de nota moet dat wel kunnen. Dat zou concreet bijvoorbeeld betekenen dat ziekenfondsen belast zullen worden op de inkomsten uit commerciële activiteiten, zoals hospitalisatie en tandverzekeringen. Maar Paul Kallewaert van het Socialistische Ziekenfonds zegt dat het geld gebruikt wordt ten voordele van de patiënt.
3: Het is zo dat wij, wanneer wij overschotten hebben, ofwel onze premies niet laten stijgen, of dat wij onze voorwaarden, dus de bescherming van die patiënten, verbeteren. Iets dat vroeger nog niet werd terugbetaald, dat we dan wel terugbetalen. Bijvoorbeeld kinesiotherapie na een ziekenhuisopname om dat beter terug te betalen. En dat is dan ook verworven voor de rest van hun leven. En in die zin is de belasting geen belasting op winst, maar een belasting op de sociale bescherming.
1: In Bree, in de provincie Limburg, heeft de politie een groot lab opgedoekt waar synthetische drugs werden geproduceerd. Dat gebeurde in een van de loodsen op het terrein. 4 mensen zijn opgepakt. De politie heeft het zelf over een heel groot drugslab, maar ze geeft voorlopig niet meer details. Bijna 1 op de 5 Vlaamse werknemers gebruikt de fiets om naar het werk te gaan. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener SD Works. Dat aantal stijgt al een paar jaar, maar het waren er nog nooit zoveel als nu. Er zijn wel grote verschillen tussen de provincies, zegt Veerle Michiels van SD Works.
4: Uit ons onderzoek blijkt dat het aandeel werknemers die met de fiets naar het werk rijdt ook in 2026 opnieuw stijgt in alle Vlaamse provincies. Maar dus de verschillen zijn inderdaad wel groot. Oost-Vlaanderen is eigenlijk de koploper met 27% fietsers. En dan op de voet gevolgd eigenlijk door Antwerpen en West-Vlaanderen met 26%.
1: In Limburg rijdt 14% van de werknemers met de fiets. In Vlaams-Brabant is dat 12%. De elektrische fiets doet meer mensen pendelen met de fiets. En ook veilige fietspaden geeft vaak de doorslag, zegt het onderzoek. Het Oekraïense leger kan steeds moeilijker nieuwe soldaten vinden. Door de oorlog van Rusland tegen Oekraïne moeten er elke maand zo'n 30.000 nieuwe recruten klaarstaan om de verliezen aan te vullen en militairen die al jaren vechten de kans te geven om naar huis te gaan. Maar na meer dan 4 jaar oorlog zijn er amper nog vrijwilligers en heel wat mannen proberen de legerdienst bewust te ontwijken. Collega Marijn Trio kon in Oekraïne spreken met een paar getuigen.
5: Sociale media staan vol video's van gewelddadige confrontaties tussen mobilisatieagenten en mannen op straat in Oekraïne. Volgens mobilisatieagent Adam, die anoniem met ons wil spreken, zijn er 2 kanten aan het verhaal. Enerzijds is er druk van hogerhand om snel nieuwe recruten te vinden. Anderzijds worden de mobilisatieteams zelf ook lastiggevallen en geviseerd. Feit is dat er nog maar weinig mannen in Oekraïne vrijwillig willen gaan vechten. Born ontsnapte uit een trainingskamp nadat hij op straat was gemobiliseerd. Hij leeft nu ondergedoken in Kharkiv. Nieuwe recruten kunnen in principe zelf mee hun positie in het leger kiezen. Maar Born is bang om als infanteriesoldaat in de loopgraven terecht te komen. Meer dan 1,5 miljoen Oekraïense mannen verstoppen zich voor de mobilisatie. Maar zolang Rusland zijn oorlog tegen Oekraïne voortzet, zal de zoektocht naar nieuwe recruten blijven duren.
1: NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben rond middernacht een drone neergehaald boven Litouwen. Dat meldt de president van Litouwen op sociale media. Het is nog onduidelijk wie de drone heeft gelanceerd. Volgens persagentschap Reuters kwam de drone mogelijk Litouwen binnen vanuit buurland Wit-Rusland. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones neerhalen. Eerder is dat ook al gebeurd boven Estland en Letland. De Verenigde Staten bevestigen dat ze wapens hebben in de ruimte. En dat is voor het eerst dat ze dat doen. Volgens de Amerikaanse minister van de Luchtmacht is het nodig om de VS te beschermen tegen vijandige aanvallen. Veerle de Vos, over wat voor wapens gaat het dan?
6: Wel, dat blijft geheim, dat weten we dus voorlopig niet. Maar volgens de US Space Force, dat is het departement van het leger dat zich bezighoudt met de ruimte, gaat het over controlesystemen waarmee strijdkrachten op aarde zich kunnen beschermen tegen zogenaamde vijandelijke acties. Wellicht gaat het dus om wapens waarmee het Amerikaanse leger satellieten van andere landen kan uitschakelen. Het is inderdaad de eerste keer dat de VS toegeven dat ze over wapens in de ruimte beschikken. En volgens de Amerikaanse defensie is dat nodig, omdat ook Rusland en China dergelijke systemen ontwikkelen. Sinds 1967 is er een internationaal ruimteverdrag van kracht dat massavernietigingswapens in de ruimte verbiedt. Maar dat houdt een nieuwe wapenwetloop in de ruimte dus niet langer tegen.
1: Oké, vele dankjewel. In Japan zijn er voor het eerst meer dan 100.000 honderdjarigen. Dat zegt het ministerie van Gezondheid. De gemiddelde leeftijd in Japan is 50 jaar. En daarmee heeft het land op één na oudste bevolking ter wereld, na Monaco. 90% van de honderdjarigen zijn vrouwen. Intussen blijft het geboortecijfer in Japan dalen. Het gemiddelde aantal kinderen per Japanse vrouw ligt nu op 1,1. In de Japanse hoofdstad Tokio is dat zelfs minder dan 1. Op dit ogenblik heeft Japan een bevolking van ruim 122 miljoen. Op het EK volleybal hebben de Belgische mannen hun derde groepsmatch gewonnen. Het werd 3-1 tegen Estland. De Red Dragons verloren de tweede set en hadden het toen even lastig, maar ze wonnen uiteindelijk wel verdiend. Dat zegt basisspeler Martijn Kolso.
7: Het positieve daarna is natuurlijk wel dat we ons herpakken. Zeker nadat we ook in de derde set, waar even op achterstand komen, worden wat wissels doorgevoerd, ik denk met succes. En vanaf dan hebben we het wel niet meer uit handen gegeven. Dus dan hebben we wel echt duidelijk onze veerkracht getoond, denk ik. En ook getoond dat we vandaag wel eens wel verdiend gewonnen hebben als betere ploeg.
1: België klimt naar de voorlopig tweede plaats in de groep. Vanmiddag om 4 uur spelen de Red Dragons al opnieuw tegen Denemarken. En de Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven bij de Emmy Awards die vannacht zijn uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste Amerikaanse prijzen voor tv-series.
8: En de Emmy goes to Jean Smart. Pass.
1: Smart is de eerste vrouw die 5 jaar na elkaar een Emmy wint voor haar rol in dezelfde televisiereeks. De 75-jarige actrice speelt de rol van een oudere komiek in de comedyserie Hacks. De horrorcomedie Widow's Bay was de grote winnaar op de Emmys gisteravond. Die reeks won de prijs voor beste comedyserie en vestigde ook een record met 14 Emmys in totaal. Het hoogste aantal ooit voor een comedyreeks. Het weer vrij zonnig en warm vandaag. Maxima tot lokaal 28 graden. Tegen vanavond is er kans op een bui. Morgen half bewolkt met enkele buien en nog 19 graden. Donderdag start bewolkt en droog, maar in de namiddag regen in het westen bij 18 graden. Europa komt met nieuwe maatregelen om jonge kinderen beter te beschermen tegen sociale media, zoals TikTok en Instagram. Dat was de opener van het nieuws. Wie jonger is dan 15, zou nog maar beperkt toegang krijgen tot sociale media. Een harde leeftijdsgrens, zoals in sommige landen bestaat, dat zou er niet komen. Meer details op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Het treinverkeer in Nederland is op dit ogenblik ernstig verstoord, vooral in het centrum en het noorden van het land. Mogelijk komt dat door sabotage. Volgens spoornetbeheerder ProRail zijn op meerdere plekken buizen vastgemaakt aan de sporen en daardoor zijn er storingen bij het treinbeveiligingssysteem.
3: Het gaat over hele lange afstanden waar die storingen zijn. Die rijden we nu allemaal na, overal zijn aannemers. Dus we worden al meer plekken nu geconstateerd waar dat is. Dus zijn op 20 plekken zijn inmiddels al de storingen en die zijn we dus nu allemaal aan het uitlopen.
2: Of de sabotage verband houdt met Prinsjesdag vandaag in Den Haag is niet duidelijk. Vandaag opent de Nederlandse koning officieel het nieuwe parlementaire jaar. 44 Vlaamse gemeenten willen minder sociale woningen bouwen dan de Vlaamse regering vraagt. Ze hebben daarover een vrijstelling aangevraagd van hun sociale woonplicht, dus dat schrijft de Morgen. Kokzijde is een van de gemeenten die een vrijstelling vraagt. En ze hebben daar een goede reden voor, zegt burgemeester Sander Lones.
4: Bijvoorbeeld natuurlijk ook het feit dat bouwgronden duur zijn en ook schaars. Gewoon ervan uitgaan dat in schaarse bouwgrond die heel duur is en die al voor weinig gebruikt kan worden omdat ze zo schaars is. Dat we dat allemaal moeten volbouwen met sociale woningen, dan is dat eigenlijk zeggen aan jonge gezinnen in mijn gemeente, voor u is hier geen plaats meer.
2: Vlaams minister van Wonen, Melissa de Prater, heeft intussen gereageerd. Volgens haar zullen zeker niet alle aanvragen voor een vrijstelling aanvaard worden.
5: Vanuit Vlaanderen hebben we gezorgd dat er meer budget is voor die woningen. Het enige wat wij verwachten van de lokale besturen is dat zij ook grond zoeken om die woningen te bouwen. En natuurlijk, hier en daar zal die grond moeilijk beschikbaar zijn. Dan zullen we hun doelstelling een beetje verlagen. Maar er zijn ook gewoon een aantal lokale besturen, daar moeten we ook eerlijk in zijn, die gewoon niet willen bouwen, die niet graag extra sociale woningen hebben. Dat is onbegrijpelijk, dat is eigenlijk tegen het belang van de eigen inwoners in. Maar daar gaan we echt wel streng op zijn.
2: De Vlaamse regering wil tegen 2042 56.000 extra sociale woningen bouwen, omdat de woonnood hoog is. Minister De Prater zegt dat die woningen er zullen komen, ook als enkele gemeenten een vrijstelling krijgen. Het Socialistische Ziekenfonds Solidaris kan zich tegen de mogelijke plannen van de overheid om VZW's en andere non-profit organisaties meer te belasten als gewone bedrijven. Dat idee stond in een gelekte nota van de overheidsdienst Financiën. Vandaag betalen ze geen vennootschapsbelasting op hun winst. Maar volgens de nota moet dat wel kunnen. Dat zou bijvoorbeeld betekenen dat ziekenfondsen belast zullen worden op de inkomsten uit commerciële activiteiten, zoals hospitalisatie en tandverzekeringen. Maar Paul Kallewaert van het Socialistische Ziekenfonds zegt dat het geld gebruikt wordt ten voordele van de patiënt.
6: Het is zo dat wij, wanneer wij overschotten hebben, ofwel onze premies niet laten stijgen, of dat wij onze voorwaarden, dus de bescherming van die patiënten, verbeteren. Iets dat vroeger nog niet werd terugbetaald, dat we dan wel terugbetalen. Bijvoorbeeld kinesiotherapie na een ziekenhuisopname om dat beter terug te betalen. En dat is dan ook verworven voor de rest van hun leven. En in die zin is de belasting geen belasting op winst, maar een belasting op de sociale bescherming.
2: De Europese Commissie gaat donderdag nieuwe maatregelen voorstellen om kinderen jonger dan 15 jaar beter te beschermen tegen de gevaren van sociale media zoals Instagram en TikTok. Dat melden verschillende media die de plannen al konden inkijken. Kinderen zouden nog maar beperkt toegang krijgen tot sociale media. De regels zouden ook gelden voor videoplatformen, sommige online games en AI-chatbots. Mariek van der Abelen, professor digitale cultuur aan de UGent, is blij dat er beperkingen komen en geen verbod.
7: Sociale media zijn voor kinderen en jongeren ook omgevingen waarin dat zij een gedeelde cultuur beleven, elkaar ontmoeten, informatie verwerven, hun mening kunnen geven en dergelijke. En dat zijn eigenlijk ook belangrijke rechten die kinderen hebben. En Europa stelt ook dat kinderen recht hebben op een veilige digitale omgeving. En hoe dat in de praktijk gebracht gaat worden, daar ben ik erg nieuwsgierig naar.
2: Vrij zonnig en warm weer vandaag, maxima tot lokaal 28 graden. Tegen vanavond is er kans op een bui. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien en nog 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Het treinverkeer in Nederland is nog altijd ernstig verstoord, vooral dan in het centrum en het noorden van het land. Mogelijk komt dat door sabotage. Er zijn buizen vastgemaakt aan de sporen, zegt Joke van der Kruijsen van spoornetbeheerder ProRail.
2: Er lijkt op dit moment echt sprake van sabotage. Maar doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. Maar in ieder geval dat het flinke storingen veroorzaakt en waardoor wij al deze plekken bij langs moeten om het spoor weer vrij te kunnen maken en dat reizigers treinen weer kan voortzetten.
1: Er is op dit ogenblik geen impact voor het spoor bij ons. Of de sabotage verband houdt met Prinsjesdag vandaag in Nederland is niet duidelijk. Vandaag opent de Nederlandse koning officieel het nieuwe parlement. Jaar bij onze noorderburen. De Vlaamse regering wil 56.000 extra sociale woningen bouwen tegen 2042 en die zullen er wel degelijk komen, zegt minister van Wonen Melissa de Pratere. Ze reageert daarmee op nieuws uit de morgen, waaruit blijkt dat 44 gemeenten in Vlaanderen een uitzondering gevraagd hebben op hun sociale woonplicht. Ze vinden bijvoorbeeld dat bouwgrond te schaars en te duur is om genoeg te kunnen bouwen. Maar die mogelijke uitzonderingen gaan maar over een klein deel van het totaal, zegt de Pratere.
3: Dat gaat over een 3000-tal woningen op een pot van 56.000 woningen. Dus het merendeel zal gewoon via de normale procedure worden gebouwd. De uitzonderingen die worden toegekend, ook die woningen zullen nog steeds worden gebouwd. Alleen komen die in een losse pot terecht, waar andere gemeenten die soms veel ambitieuzer zijn dan het doel dat wij vanuit Vlaanderen hebben opgelegd, die gemeenten zullen daarop kunnen inzeren. En voor hen is dat dan natuurlijk ook een goede zaak, omdat zij dan versneld kunnen gaan bouwen.
1: De rechtbank in Dendermonde heeft een man van 40 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar effectief voor de verkrachting van een vrouw van 36 en een wurgpoging van een andere vrouw van 29. Hij moet ook 5 jaar lang ter beschikking blijven van het gerecht. De feiten dateren van 2 jaar geleden. Beide zaken konden via DNA aan dezelfde dader worden gelinkt. De man had eerder al meer dan 30 veroordelingen op zijn strafblad staan. Door de hoge dieselprijzen zijn de kosten voor transportbedrijven sinds begin dit jaar al met 9% gestegen. Dat laat Transportfederatie Vebitra weten. Diesel kost vandaag maximaal €2,4 per liter. Dat is geen record, maar transporteurs kunnen niet anders dan dat door te rekenen aan de klant, zegt Vebitra. Gelukkig mogen heel wat bedrijven de facturen aanpassen als de dieselprijs stijgt, zegt woordvoerder Isabel de Maagd.
4: De dieselclausule maakt het mogelijk om in de loop van het jaar de afgesproken prijs aan te passen naar gelang de diesel stijgt of daalt. Bedrijven die momenteel geen dieselclausule hebben, die kunnen die verhoogde dieselprijs niet zelf dragen, omdat de marges in de transportsector vrij laag zijn. Dus daar dreigt het faillissement voor.
1: In Japan zijn er voor het eerst meer dan 100.000 honderdjarigen, dat zegt het ministerie van Gezondheid. De gemiddelde leeftijd in Japan is 50 jaar en daarmee heeft het land de op één na oudste bevolking ter wereld, na Monaco. 90% van de honderdjarigen zijn vrouwen. Intussen blijft het geboortecijfer in Japan dalen. Het gemiddelde aantal kinderen per vrouw in Japan ligt nu op 1,1. In de hoofdstad Tokio is dat zelfs minder dan 1. Op dit ogenblik heeft Japan een bevolking van ruim 122 miljoen. Vrij zonnig en warm weer vandaag. Maxima tot lokaal 28 graden. Tegen vanavond is er kans op een bui. Morgen afwisselend zon en wolken en enkele buien en nog 19 graden. Donderdag start bewolkt en droog met in de namiddag regen in het westen en 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 11 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen. Een man van 40 is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar effectief voor de verkrachting van een vrouw van 36 en een wurgpoging van een andere vrouw van 29. Dat heeft de rechtbank in Dendermonde beslist. Hij moet ook 5 jaar ter beschikking blijven van het gerecht. De feiten dateren van 2 jaar geleden. En beide zaken konden via DNA aan dezelfde dader gelinkt worden. De man had eerder al meer dan 30 veroordelingen op zijn strafblad staan. De slachtoffers reageren opgelucht.
3: Eén, het is denk ik erkenning voor het feit dat het wat ons is overkomen serieus genomen wordt. Maar twee, als je ziet wat voor strafblad die persoon heeft, kan hij niet in de maatschappij leven momenteel. Voor mij nooit. En ze erkennen dat wel, vandaar ook die straf. Dus dat geeft toch wel een gerust gevoel ergens. En ik zou het heel erg vinden moest hij nog nieuwe slachtoffers kunnen maken.
2: De federale overheidsdienst Economie start een nationale sensibiliseringscampagne. Ze doet dat samen met de Pro League voetbal en met de hele audiovisuele sector in ons land. De campagne Play Fair waarschuwt consumenten voor de risico's van illegaal streamen en wil consumenten overtuigen om legaal te streamen. Bij ons is er een breed legaal streamingsaanbod met aanbieders zoals bijvoorbeeld VRT Max, Streams of Netflix. Maar toch blijven nog altijd honderdduizenden Belgen illegale streamingwebsites gebruiken. En dat is gevaarlijk, zegt Lien Meurissen van de FOD Economie.
4: Consumenten zijn er zich ook vaak niet van bewust dat er achter deze illegale websites georganiseerde misdaad schuilgaat. Zij beschikken op deze manier over heel veel gegevens, zoals de naam, contactgegevens, maar ook bankgegevens. En die worden dan weer doorverkocht en gebruikt voor phishing en andere vormen van oplichting. En daar willen we de mensen zeker ook op wijzen.
2: Dieseltanken wordt morgen duurder. De prijs voor een liter stijgt met ruim 6 eurocent. Daardoor betaal je maximum voor een liter 2,468 euro. Door die stijging nadert de dieselprijs het record van begin april. De prijsstijging is een gevolg van de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Het treinverkeer in Nederland is ernstig verstoord, vooral in het centrum en het noorden van het land. Dat komt door sabotage, want er zijn bewust buizen vastgemaakt aan de sporen. Er zijn storingen gemeld op 20 verschillende plaatsen in Nederland. Op die plekken worden de sporen nu gecontroleerd. Of de sabotage verband houdt met Prinsjesdag vandaag in Den Haag is niet duidelijk. Vandaag opent de Nederlandse koning officieel het nieuwe parlementaire jaar. En China vraagt de Verenigde Staten om te stoppen met zich voor te bereiden op een oorlog in de ruimte. Voor het eerst hebben de VS toegegeven dat ze wapens hebben geïnstalleerd in de ruimte. Volgens Washington zijn die nodig om zich te verdedigen tegen vijandelijke aanvallen. Ook Rusland en China zouden dergelijke wapens ontwikkelen. Maar China waarschuwt nu voor de militarisering van de ruimte. Het mag daar geen nieuw slagveld worden, zo klinkt het in Peking. Vrij zonnig en warm weer vandaag. Maxima tot lokaal 28 graden tegen vanavond kans op een bui. Morgen afwisselend zon en wolken met een paar buien en nog 19 graden. Donderdag start dan bewolkt, maar het blijft droog. In de namiddag krijgen we regen in het westen en dan tot 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 12 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. In Nederland was het treinverkeer vanochtend urenlang zwaar verstoord door sabotage. In Brussel is een groot proces gestart over drugshandel in en rond de Matongewijk. En in het Europees Parlement zijn er twijfels over de nieuwe regels voor sociale media voor jongeren. Goedemiddag. In Nederland start het treinverkeer opnieuw op nadat het vanochtend overal in het land ernstig verstoord was door sabotageacties. Al op 8 plaatsen zijn er buizen gevonden op de sporen. Stijn de Vart, jij bent in Utrecht. Hoe is de situatie daar?
2: Wel, hier verloopt het treinverkeer op dit moment zo goed als normaal. Ik zie nog een 3-tal geschrapte of deels geschrapte treinen. In het noorden en het oosten van het land, bij Zwolle vooral, is de hinder nog veel groter. In heel het land zijn er op dit moment nog 7 storingen op de lijnen. Dat wil zeggen dat daar mogelijk iets op de sporen ligt. Vanmorgen was er sprake van 20 van die storingen. En op heel wat plaatsen zijn dus ook al buizen op de sporen gevonden. Een trein is ook op de buizen gereden, maar er is geen grote schade of gewonden. De spoorwegbeheerder zegt dat die buizen daar opzettelijk geplaatst zijn en spreekt dus van sabotage. En dat maakt deze reizigers alleszins erg boos.
3: Ik had vanaf Steenwijk deze kant op willen reizen, maar dat kan dus niet nu met de auto. Ja, ik noem het geen storing, het is sabotage. Het is de boel lam leggen.
4: Ja, baldadigheid en mensen, dat natuurlijk vreselijk. Ze moeten gestraft worden, dat alles.
2: Ja, de politie onderzoekt de buizen nu en bekijkt ook camerabeelden om te achterhalen wie er achter de sabotage zit.
1: Stijn vanuit Utrecht, dankjewel. In Brussel is opnieuw een groot drugsproces gestart in het zwaar beveiligde Justitia-gebouw. Er staan 46 verdachten terecht voor de handel in cannabis, cocaïne en ecstasy in en rond de Brusselse Matongewijk. Maite Pies, waarover gaat dit?
5: Ja, de Matongewijk in Brussel staat al jaren bekend voor drugshandel, met alle overlast van dien voor de bewoners daar. En in november vorig jaar hield de politie een grote inval in Matonge, maar ook op andere plaatsen in ons land. En in dat onderzoek zijn dan 46 verdachten geïdentificeerd. Dat zijn drugsdealers, maar ook mensen die opslagplaatsen beheerden of de boekhouding bijhielden.
1: Nu, het proces is wel gestart met een fikse vertraging, hè?
5: Ja, een aantal beschuldigden die vanuit de gevangenis naar de zitting gebracht moesten worden, aangehouden beschuldigden, waren naar het Justitiepaleis in het centrum van Brussel gevoerd, maar dit proces vindt plaats door zijn omvang in het zwaar beveiligde Justitia-gebouw aan de rand van Brussel. Een beetje een start in mineur is dat wel voor zo'n grote zaak, die het parket ziet als een belangrijk signaal dat de drugsproblematiek in Brussel wel degelijk kordaat aangepakt wordt.
1: Dankjewel, Maite. De rechtbank in Dendermonde heeft een man van 40 veroordeeld tot 10 jaar effectieve gevangenisstraf voor de verkrachting van een vrouw van 36 en een wurgpoging bij een andere vrouw van 29. De man moet ook 5 jaar ter beschikking blijven van het gerecht. De feiten dateren van 2 jaar geleden. DNA linkte beide zaken aan dezelfde dader. Die was al meer dan 30 keer veroordeeld, onder meer voor geweld en zedenfeiten. Nick Heijnen, de advocaat van de 2 slachtoffers, is tevreden met de uitspraak.
6: Een zeer strenge bestraffing, ook een terechte bestraffing voor gruwelijke feiten. Die gewoon heeft gezegd, zulke feiten op zich van vrouwen zijn onaanvaardbaar. En de rechtbank is daar in meegaan en heeft een duidelijk signaal afgeleverd. Maar belangrijk is nu dat de rechtbank ook nog een 5 jaar extra ter beschikkingstelling heeft uitgesproken. Wat betekent dat de man eigenlijk nog verder kan opgevolgd worden. En als blijkt dat hij nog even gevaarlijk is en dat hij nu is, dat hij dan niet zal buitenkomen na die 10 jaar, maar nog extra 5 jaar in de gevangenis kan opgesloten blijven.
1: DNA-onderzoek heeft bevestigd dat de lichamen die eind augustus in de provincie Namen zijn gevonden wel degelijk die van de 5-jarige Timeo en zijn vader zijn. Dat laat het parket weten. Bij de autopsie eerder was dat niet vastgesteld. Ook de resultaten van het toxicologisch onderzoek zijn nu bekend. En daaruit blijkt dat in het lichaam van de vader sporen van druggebruik zijn aangetroffen. Bij Timeo waren de resultaten negatief. Ook de telefoon van de vader is gevonden en die wordt nu verder onderzocht. Vlaams minister van Wonen, Melissa de Pratere, maakt zich sterk dat er wel degelijk 56.000 extra sociale woningen bijgebouwd zullen worden tegen 2042. Ze reageert daarmee op het nieuws dat 44 gemeenten al een uitzondering hebben gevraagd op die bouwplicht. Dat betekent dat 3.355 sociale woningen niet gebouwd zouden worden. Meer uitleg door Benedikt Koesement.
7: De Vlaamse regering heeft dit beslist in april en nu moet elke gemeente haar steentje bijdragen. Maar bijvoorbeeld Brascaat in Antwerpen vraagt uitstel. De gemeente vond nog geen geschikte bouwgronden om de inhaalbeweging te maken. Schepen van Wonen, Joris van Kouwelaert.
8: Er is een bepaalde zone in Brascaat waar dat een worg op is. Dus een watergevoelig open ruimtegebied. Het is een zone die voorzien was voor sociale woningbouw. Maar die, omwille van het feit dat, daar, dat die zeer watergevoelig is, mag er niet meer op gebouwd worden.
7: Maar minister De Prateren zegt dat niet alle aanvragen aanvaard zullen worden.
0: Hier en daar zal die grond moeilijk beschikbaar zijn. Dan zullen we hun doelstelling een beetje verlagen. Maar er zijn ook gewoon een aantal lokale besturen, daar moeten we ook eerlijk in zijn, die gewoon niet willen bouwen, die niet graag extra sociale woningen hebben. Maar daar gaan we echt wel streng op zijn.
7: En als een gemeente toch een uitzondering krijgt, komen er extra sociale woningen bij elders. Ze is er rotsvast van overtuigd dat die 56.000 extra sociale woningen er effectief komen.
1: De federale overheidsdienst Economie start samen met de Pro League Voetbal en met de audiovisuele sector in ons land een campagne om consumenten te waarschuwen voor de risico's van illegaal streamen. Bij ons kan je makkelijk audio en video afspelen via legale aanbieders zoals VRT Max, Streams of Netflix. Maar toch blijven veel mensen illegale streamingwebsites bezoeken. En dat is gevaarlijk, zegt Lien Meurissen van de overheidsdienst.
9: We hebben afgelopen 2 jaar meer dan 2000 websites afgesloten. En we kunnen wel zien dat in die tijd al meer dan 800.000 keer consumenten hebben geprobeerd deze pagina's te raadplegen. Consumenten zijn er zich ook vaak niet van bewust dat er achter deze illegale websites georganiseerde misdaad schuil gaat. Zij beschikken op deze manier over heel veel gegevens, zoals de naam, contactgegevens, maar ook bankgegevens. En die worden dan weer doorverkocht en gebruikt voor phishing en andere vormen van oplichting. En daar willen we de mensen zeker ook op wijzen.
1: In het Europees Parlement zijn er twijfels over de nieuwe regels van de EU voor sociale media wel voldoende effect zullen hebben. In een gelekt voorstel van de Europese Commissie staat dat kinderen jonger dan 15 maar beperkt toegang zouden krijgen tot sociale media. Vanuit Straatsburg een verslag van Heidi van Rompuy.
10: Het moest een van de grote speerpunten worden van de State of the Union van commissievoorzitter von der Leyen morgen hier in het Europees Parlement in Straatsburg. Maar de tekst van de EU Kids Act is al gelekt. Pas vanaf 13 jaar zullen kinderen een account mogen maken op sociale mediaplatformen, maar wel nog onder ouderlijk toezicht en met forse beperkingen, onder andere op hoe lang ze mogen surfen. Pas vanaf 15 jaar mogen ze echt zelf een profiel aanmaken. Maar hoe gaan we dat controleren, vraagt Europarlementslid voor CD&V Lisbeth Somme zich af.
11: We gaan hier de platformen verantwoordelijk stellen. We weten ook met de huidige wetgeving dat de platformen daar heel vaak eigenlijk niet doen wat ze moeten doen. Dus daar gaan we toch veel meer toezicht vanuit de Europese Commissie op moeten toepassen.
10: Ook volgens Sarah Mathieu van Groen is het voorstel nog onvoldoende.
12: Een van de dingen waar ik mij grote zorgen over maak, is dat bijvoorbeeld in dit voorstel er eigenlijk niks wordt geregeld rond AI-chatbots bijvoorbeeld. Dat is iets waar steeds meer jongeren ook beroep op doen. Het enige wat er nu eigenlijk in het voorstel staat, is zelfregulering van Big Tech.
10: Donderdag zal de hele regelgeving officieel worden voorgesteld.
1: Het weer tot slot. Deze namiddag warm en al bij al nog zonnig met maxima tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien en tot 19 graden. In Nederland start de treinverkeer stilaan opnieuw op nadat het de afgelopen uren zwaar verstoord werd door sabotageacties. Op tenminste 8 plaatsen zijn buizen gevonden op de sporen. De politie probeert nu te achterhalen wie achter de sabotage zit. Meer op vrtnieuws.be.
13: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 1 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Nederland zijn nog altijd sabotages aan de gang op de treinsporen. In Brussel is een groot proces gestart over drugshandel in en rond de Matongewijk. En in het Europees Parlement zijn er twijfels over de nieuwe sociale mediaregels voor jongeren. In Nederland zijn de sabotageacties op het spoor nog niet voorbij. Op een 30-tal plaatsen in Nederland zijn al buizen of ander materieel gevonden op de sporen. En op sommige plaatsen waar de sporen vrijgemaakt waren, is er al nieuwe sabotage. Stijn de Voort in Nederland, wat weet jij daar al over?
3: Wel, die spoorwegbeheerder ProRail is op dit moment buizen aan het weghalen van op de sporen. Die buizen waren op verschillende plaatsen vastgemaakt aan de sporen en dat zorgde in heel het land voor heel veel treinhinder, vooral in het noorden en het oosten van het land. Op dit moment herneemt het treinverkeer op de meeste plaatsen. Op zo'n 6 plaatsen ligt er mogelijk nog iets op de sporen. De buizen die al gevonden werden, worden nu onderzocht door de politie, zegt ProRail.
4: Wat er op het spoor ligt, halen wij zo snel mogelijk weg. Proberen we ook veilig te stellen, zodat in ieder geval bewijsmateriaal ook veilig wordt gesteld en de politie daarmee aan de slag kan. En op het moment dat dat vrij wordt gemaakt, dan kan het treinverkeer weer worden opgestart.
3: Wie er achter die sabotage zit is nog niet duidelijk. Nederlandse media contacteerde een protestactiegroep van boeren en die zei dat ze niet uitsluiten dat boze boeren vandaag spontaan acties hebben georganiseerd. Want later vandaag protesteren boeren ook in Den Haag tegen het stikstofbeleid van de regering. Het is vandaag trouwens Prinsjesdag in Nederland en dat is de dag waarop de koning traditioneel zijn troonrede voorleest.
2: Dankjewel voor je verslag uit Nederland, Stijn de Voort. In Brussel is opnieuw een groot drugsproces gestart in het zwaar beveiligde Justitia-gebouw. Er staan 46 verdachten terecht voor de handel in cannabis, cocaïne en ecstasy in en rond de Brusselse Matongewijk. Maite Piessen, de bende is vorig jaar opgerold.
5: Ja, inderdaad. De politie deed in november vorig jaar een grote inval op 25 verschillende plaatsen in heel het land, maar vooral in de Matongewijk. Die wijk in Brussel staat al jaren bekend voor drugshandel met veel overlast voor de bewoners daar. In het onderzoek zijn uiteindelijk 46 verdachten geïdentificeerd. Dat zijn dealers, maar bijvoorbeeld ook mensen die opslagplaatsen beheerden of die de boekhouding deden.
2: Bij de start van het proces vanmorgen was er wel al meteen vertragingen.
5: Ja, enkele aangehouden beschuldigden moesten van de gevangenis naar de zitting gebracht worden, maar die waren naar het foute gebouw gevoerd. Door zijn omvang vindt dit proces plaats in het zwaar beveiligde Justitia-gebouw, dat is het vroegere NAVO-hoofdkwartier aan de rand van Brussel, niet in het Justitiepaleis in het centrum. Dat was toch een beetje een sneuwe start voor zo'n grote zaak, waarvan het parket zegt dat het een belangrijk signaal is dat de drugsproblematiek in Brussel wel degelijk kordaat aangepakt wordt.
2: Bedankt, Maite. Een man van 40 uit Temse is veroordeeld tot 10 jaar effectieve celstraf omdat hij 1 vrouw verkrachtte en een andere probeerde te wurgen. Dat gebeurde 2 jaar geleden. DNA linkte de 2 zaken aan dezelfde dader. De man was al meer dan 30 keer veroordeeld, onder meer voor geweld en zedenfeiten. De slachtoffers zijn opgelucht na de veroordeling.
6: Eén, het is denk ik erkenning voor het feit dat het wat ons is overkomen serieus genomen wordt. Maar 2, als je ziet wat voor strafblad die persoon heeft, kan hij niet in de maatschappij leven momenteel. Voor mij nooit. En ze erkennen dat wel, vandaar ook die straf. Dus dat geeft toch wel een gerust gevoel ergens. En ik zou het heel erg vinden moest hij nog nieuwe slachtoffers kunnen maken.
2: DNA-onderzoek bevestigt dat de 2 lichamen die eind augustus gevonden zijn in de provincie Namen wel degelijk van de 5-jarige Timeo en zijn vader zijn. Bij de autopsie eerder kon dat niet vastgesteld worden. In het lichaam van de vader zijn ook sporen van druggebruik gevonden. Het parket zegt dat de telefoon van de vader intussen ook teruggevonden is en nu verder onderzocht wordt. Vlaams minister van Wonen, Melissa de Pratere, is er nog altijd van overtuigd dat er 56.000 extra sociale woningen bijkomen tegen 2042. Ze reageert op het nieuws dat 44 gemeenten al een uitzondering gevraagd hebben op die bouwplicht. Dat zou betekenen dat meer dan 3.300 sociale woningen er niet komen. Meer uitleg van Benedikt Koesement.
0: De Vlaamse regering heeft al in april beslist dat er extra sociale woningen moeten bijkomen. En nu moet elke gemeente haar steentje bijdragen. Maar bijvoorbeeld Braschaat in Antwerpen vraagt uitstel. De gemeente vond nog geen geschikte bouwgronden om die inhaalbeweging te maken. Schepen van Wonen, Joris van Kouwelaert.
7: Er is een bepaalde zone in Braschaat, hè, waar dat een worg op is. Dus een watergevoelig open ruimtegebied. Het is een zone die voorzien was voor sociale woningbouw. Maar die, omwille van het feit dat, daar, dat die zeer watergevoelig is, mag daar niet meer op gebouwd worden.
0: Maar minister De Prater zegt dat niet alle aanvragen aanvaard zullen worden.
8: Hier en daar zal die grond moeilijk beschikbaar zijn. Dan zullen we hun doelstelling een beetje verlagen. Maar er zijn ook gewoon een aantal lokale besturen, daar moeten we ook eerlijk in zijn, die gewoon niet willen bouwen, die niet graag extra sociale woningen hebben. Maar daar gaan we echt wel streng op zijn.
0: En als een gemeente toch een uitzondering krijgt, komen er extra sociale woningen bij elders. Ze is er rotsvast van overtuigd dat die 56.000 extra sociale woningen er effectief komen.
2: In het Europees Parlement zijn er twijfels of de nieuwe regels van de EU voor sociale media wel genoeg effect zullen hebben. In een gelekt voorstel van de Europese Commissie staat dat kinderen jonger dan 15 jaar nog maar beperkt toegang zouden krijgen tot sociale media. Vanuit Straatsburg een verslag van Heidi van Rompuy.
9: Het moest een van de grote speerpunten worden van de State of the Union van de commissievoorzitter morgen hier in het Europees Parlement. Maar de tekst van de EU Kids Act is al gelekt. Pas vanaf 13 jaar zouden kinderen een account mogen maken op sociale media, maar dan wel nog onder ouderlijk toezicht en met forse beperkingen, onder andere op hoe lang ze surfen. Een echt account zou pas vanaf 15 kunnen. De vraag is hoe je dat gaat controleren, zegt Lisbeth Somme van CD&V.
10: We gaan hier de platformen verantwoordelijk stellen. We weten ook met de huidige wetgeving, dat de platformen daar heel vaak eigenlijk niet doen wat ze moeten doen. En we gaan moeten zien of die Europese leeftijdsverificatie-app, of die misschien kan helpen.
9: En ook Sarah Mathieu van Groen vindt het onvoldoende.
11: Een van de dingen waar ik mij grote zorgen over maak, is dat er eigenlijk niks wordt geregeld rond AI-chatbots. Dat is iets waar steeds meer jongeren ook beroep op doen.
9: Hilde Foutmans van Anders is zelfs helemaal tegen zo'n leeftijdsgrens.
12: Ik geloof er niet in. Ik denk echt dat het een schijnoplossing is. Ik denk dat jongeren de leeftijdsgrens altijd gaan proberen te ontwijken. En ik denk dat we veel meer moeten inzetten om jongeren te begeleiden.
9: Donderdag wordt de tekst definitief voorgesteld.
2: Sport. Het wereldkampioenschap atletiek zal in 2029 voor de eerste keer in Afrika georganiseerd worden. Nairobi in Kenia wordt dan de gaststad van het WK. Het volgende WK is nog in Peking, dat erna dus in Kenia. Het is een warme nazomerdag. We halen maxima tussen 23 graden aan zee en 28 in het binnenland. Morgen wolken en opklaringen en nog tot 19 graden. Vooraan in Nederland zijn er nog nieuwe sabotageacties gepleegd op de treinsporen. Op een 30-tal plaatsen zijn buizen en ander materieel gelegd. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotage zit. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Nederland zijn er al sinds vanmorgen sabotageacties op het spoor. Ze zijn nog niet voorbij. Op een 30-tal plaatsen zijn onder andere buizen vastgemaakt aan de sporen. En op sommige plaatsen waar de sporen al vrijgemaakt waren, is er daarna nieuwe sabotage gepleegd. Alles wordt aan de politie bezorgd, zegt de Nederlandse spoorwegbeheerder ProRail.
2: Wat er op het spoor ligt, halen wij zo snel mogelijk weg. Proberen we ook veilig te stellen, zodat in ieder geval bewijsmateriaal ook veilig wordt gesteld en de politie daarmee aan de slag kan. En op het moment dat dat vrij wordt gemaakt, dan kan het treinverkeer weer worden opgestart.
1: Intussen zijn in Nederland ook verschillende brandjes gesticht langs de snelwegen. Die actie is wellicht het werk van boeren die aangekondigd hadden dat ze vandaag zouden protesteren. Of er een verband is met de sabotages op het spoor is niet duidelijk. In Brussel is opnieuw een groot drugsproces gestart. Er staan 46 mensen terecht voor de handel in cannabis, cocaïne en ecstasy in de Matongewijk, de Afrikaanse buurt. De politie rolde de bende vorig jaar op. Ze zou in 3 jaar tijd meer dan 6 miljoen euro verdiend hebben met de drugs. De advocaat van een van de beklaagden vindt dat het gerecht hier onterecht een symbooldossier van maakt, om te tonen hoe kordaat het de drugsproblematiek aanpakt.
3: Iedereen die daar in Matonge aangeraakt of betrokken is geweest met drugs, is hier vandaag op de zitting. Het zijn allemaal kleine dossiers, ook mensen, de helft van de helft. Alleen niemand kent elkaar eigenlijk in dit dossier, zeer duidelijk.
1: Het proces begon vanmorgen al met vertraging, omdat sommige beklaagden naar het verkeerde gerechtsgebouw gebracht waren. In het Europees Parlement zijn er twijfels of de nieuwe regels rond sociale media wel effect zullen hebben. In een voorstel van de Europese Commissie staat dat kinderen jonger dan 15 maar beperkt toegang zouden krijgen tot sociale media zoals Instagram en YouTube. Vanaf 13 jaar zou je wel een account mogen maken, maar onder ouderlijk toezicht en met een tijdslimiet om te surfen. Hilde Voutmans, Europarlementslid voor Anders, vindt zo'n leeftijdsgrens geen goede oplossing.
4: Ik geloof er niet in. Ik denk echt dat het een schijnoplossing is. Ik denk dat jongeren de leeftijdsgrens altijd gaan proberen te ontwijken. Ik denk echt niet dat we met bijkomende wetgeving die schadelijke effecten van het internet gaan beperken. Ik denk dat we veel meer moeten inzetten op mediawijsheid, om jongeren te begeleiden. En ik denk echt niet dat Europa met dit soort wetgeving nu weer moet afkomen. Dat vingertje en die verboden.
1: De Europese Commissie vergadert nog over de tekst. Donderdag wordt hij definitief voorgesteld. De zangeres van de Franse rockgroep Lerita Mitsouko is overleden. Catherine Ringer is overleden aan kanker. Ze werd 68. Bij ons is ze vooral bekend van de hit Marcia Baila. Merci.

Marcia Baila stond dit jaar op 311 in de Classics 1000 van Radio 1. Het is een warme nazomerdag. We halen maxima tussen 23 graden aan zee en 28 in het binnenland. Morgen wolken en opklaringen en nog tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 3:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Belgische telecomsector heeft 103 miljoen valse telefoonoproepen geblokkeerd in de eerste helft van dit jaar. Daar komen ook nog meer dan 7 miljoen onderschepte sms'en en 400 miljoen e-mails bij. De fraude die het meeste voorkomt is spoofing. Criminelen die zich voordoen als een vertrouwde instantie, zoals een bank bijvoorbeeld. De telecomoperatoren zeggen dat de fraude intussen verschuift naar WhatsApp, omdat de operatoren daar minder vat op hebben. De prijs van diesel komt morgen weer in de buurt van de recordprijs in april. Een liter kost dan maximaal 2 euro en bijna 47 cent. Stookolie is nu dubbel zo duur als een jaar geleden. Door die dure olie zullen ook de andere prijzen verder stijgen, zegt Tom Simons van KBC.
2: Denk aan landbouwproducten die duurder worden via de duurdere meststoffen. Denk aan transport dat duurder wordt, logistiek, toekoer dat duurder wordt, opslag dat duurder wordt. En binnenkort hebben we het herfst- en het winterseizoen, dus ook de verwarming wordt een pak duurder. En al die prijzen worden integraal doorgerekend naar consumenten, die uiteindelijk, zoals altijd, de volle rekening van de inflatie betalen.
1: De olieprijzen stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens de Belgische luchtverkeersleider Skies zullen meer dan 800 vluchten gevolgen ondervinden van de staking bij de luchtverkeersleiders in Charleroi. Vanaf morgen gaan ze staken tijdens de nachtshift tussen 10:00 s'avonds en 8:00 s'morgens. En dat willen ze doen tot en met 10 oktober. De aanleiding voor de staking is een conflict over nachtpremies. Het overleg tussen vakbonden en directie is mislukt. In Nederland zijn er nog altijd enkele hooibranden langs autosnelwegen, maar er is geen hinder meer voor het verkeer. Rond de middag werden hooibalen in brand gestoken, mogelijk door een radicale boerenorganisatie. Die had acties aangekondigd vandaag op Prinsjesdag. Dan leest de koning zijn troonrede voor en begint het nieuwe politieke werkjaar in Nederland. De hele dag zijn er ook al sabotageacties op het spoor. Op verschillende trajecten werden buizen vastgemaakt aan de spoor. Het is niet duidelijk of beide acties iets met elkaar te maken hebben. Een Russisch oorlogsschip heeft 2 lichtkogels afgevuurd op een Deense legerhelikopter. Zulke kogels worden normaal als noodsignaal gebruikt op zee. Een van de Russische kogels kwam in de buurt van de Deense helikopter. Die vloog boven internationale wateren in de Baltische Zee. De Deense premier Frederiksen noemt het incident ernstig. Volgens haar maakt het deel uit van een patroon waarbij Rusland Europa probeert te intimideren en verdeeldheid te zaaien. Het is zonnig en warm. We halen maxima tussen 23 graden aan zee en 28 in het binnenland. Morgen frisser met wolken en opklaringen en in het oosten ook buien. We halen dan nog 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Classics.
3: And so it is. Just

I can't take my mind. My mind. My mind. Till I find.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Nederland rijden nog altijd minder treinen door sabotageacties op het spoor. Op verschillende trajecten werden buizen vastgemaakt aan de sporen. Rond de middag werden ook hooibalen in brand gestoken langs autosnelwegen. Die actie werd opgeëist door een radicale boerenorganisatie. Die had acties aangekondigd vandaag op Prinsjesdag. De boeren protesteren tegen het stikstofbeleid van de Nederlandse regering. Het is niet duidelijk of de boeren ook verantwoordelijk zijn voor de sabotageacties op het spoor. Prinsjesdag is in Nederland de start van een nieuw politiek werkjaar. De koning leest dan traditioneel de troonrede voor, de regeringsverklaring voor het komende jaar. Vandaag mocht koning Willem-Alexander voor het eerst de plannen van premier Rob Jetten brengen. Uitleg van Jeroen Rijgaard.
2: Leden van de Staten-Generaal.
3: Een zeer atypische troonrede met de plannen van een atypische regering. Normaal vertelt de koning wat er het komende jaar in Nederland op de planning staat. Maar omdat de regering Jetten geen meerderheid heeft, moet het kabinet voor alle plannen nog op zoek naar steun bij de oppositie. En dus hield de koning het vrij algemeen met bedenkingen en waarschuwingen over Nederland.
2: Democratie is geen platte rekensom, maar een mentaliteit die moet leven in ieder van ons. Daarom is het zo belangrijk het democratiebegrip niet verder te versmallen tot het gelijk van de helft plus één.
3: Toch stond Willem-Alexander ook stil bij typisch Nederlandse problemen zoals stikstof, waar dringend een oplossing moet komen, bij het asieldebat waar hij waarschuwde voor polarisatie en bij de plannen van het kabinet om de wooncrisis aan te pakken door veel te gaan bouwen. Willem-Alexander heeft zijn job alvast gedaan.
4: Dank u, majesteit.
3: Het is nu aan premier Jetten om voldoende steun te vinden bij links of rechts of beide, om van het eerste echte regeringsjaar ook echt iets te maken.
4: Leve de koning! Hoera, hoera, hoera!
1: Stookolie is nu dubbel zo duur als een jaar geleden. Veel mensen die met stookolie verwarmen vullen hun tank nog niet bij omdat het zo duur is. Dat zegt Johan Mataar van de Federatie van Brandstofhandelaars.
5: In vergelijking met andere jaren is het aantal bestellingen momenteel nog zeer beperkt. Met de herfst in aantocht gaan de mensen meestal hun tank vullen. Maar natuurlijk nu met die hoge prijzen is men vrij afwachtend en hoopt denk ik toch een groot deel van de bevolking op een prijsdaling om dan een stookolie te kunnen bestellen.
1: De olieprijzen zijn veel gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. De prijs van diesel komt morgen weer in de buurt van de recordprijs in april. Een liter kost dan maximaal 2 euro en bijna 47 cent. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin wil de civiele bescherming integreren in defensie. De civiele bescherming springt de brandweer en politie bij als er zware ongevallen of rampen zijn, zoals onlangs tijdens de grote brand op de Hoge Venen. In België heeft de civiele bescherming 2 kazernes, 1 in Brasschaat en 1 in Crisnay bij Luik. Cantin wil nu bekijken of dat ook de beste plaatsen zijn. Rusland zegt dat buitenlandse politici maar beter eens goed nadenken over de veiligheidsrisico's voor ze naar Oekraïne gaan. De woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken deed die uitspraak. 2 dagen geleden werd een passagierstrein getroffen door een Russische drone. Kort daarvoor was er een trein voorbijgereden met diplomaten en toppolitici aan boord. Aanvallen op transportinfrastructuur zijn verantwoord in deze oorlog, zegt Rusland, want die heeft een militaire functie. Na de warme nazomerdag komen er vanavond wat meer wolken, mogelijk met een bui in het noordoosten, vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen wolken en opklaringen en in het oosten ook buien. We halen dan nog 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
0: Het is 5:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Diesel nadert zijn recordprijs. Prinsjesdag in Nederland is verstoord door sabotages en brandstichtingen. En Rusland waarschuwt westerse politici die naar Oekraïne willen gaan. De prijs van diesel komt morgen dicht in de buurt van het record van april. De prijs stijgt tot maximaal 2 euro en bijna 47 cent per liter. Linde Koman, ook dat is een gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten.
2: Ja, want de dieselprijs is gekoppeld aan de prijs voor ruwe olie en die staat heel hoog door die oorlog. We zitten dus bijna weer bij dat record uit april. Dat was een historisch hoogtepunt na de escalatie van dat conflict. Die dure diesel voelen we aan de pomp, maar het gaat veel verder, zegt Tom Simons van KBC.
3: Denk aan landbouwproducten die duurder worden via de duurdere meststoffen. Denk aan transport dat duurder wordt, logistiek to court dat duurder wordt, opslag dat duurder wordt. En al die prijzen worden integraal doorgerekend naar consumenten.
2: Het leven dreigt dus nog duurder te worden. Bovendien komt de winter eraan en is ook stookolie heel duur. Veel mensen stellen het daarom uit om hun stookolietank bij te vullen en hopen dat die prijzen nog gaan dalen. Het is moeilijk om daar voorspellingen over te doen, maar om de prijzen echt structureel naar beneden te krijgen, zal er een oplossing nodig zijn voor die oorlog in Iran.
0: Dankjewel, Lien. De Belgische telecomsector heeft 103 miljoen valse telefoonoproepen geblokkeerd in de eerste helft van dit jaar. Daar komen ook nog meer dan 7 miljoen onderschepte sms'en en 400 miljoen e-mails bij. De fraude die het meeste voorkomt is spoofing. Criminelen die zich voordoen als een vertrouwde instantie, zoals een bank bijvoorbeeld. De telecomoperatoren zeggen dat de fraude intussen verschuift naar WhatsApp, omdat de operatoren daar minder vat op hebben. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin wil de civiele bescherming integreren in defensie. De civiele bescherming springt de brandweer en politie bij als er zware ongevallen of rampen zijn, zoals onlangs tijdens de grote brand op de Hoge Venen.
4: We moeten evolueren naar een geïntegreerde civiele veiligheid waarin hulpverleningszone, civiele bescherming en defensie complementair samenwerken en elkaars capaciteit versterken en dat allemaal in het belang van onze burgers.
0: In België heeft de civiele bescherming nu 2 kazernes. 1 in Braschaat en 1 in Crisnay bij Luik. Quintin laat onderzoeken of dat vandaag ook nog altijd de beste locaties zijn. Volgens luchtverkeersleider Skies zullen meer dan 800 vluchten hinder ondervinden van de staking in Charleroi. Vanaf morgen gaan de luchtverkeersleiders daar staken tijdens de nachtshift tussen 10:00 s'avonds en 8:00 s'morgens. En dat willen ze doen tot en met 10 oktober. De aanleiding voor de staking in Charleroi is een conflict over nachtpremies. Het overleg tussen vakbonden en directie is mislukt. In Nederland rijden weer overal treinen na de sabotageacties. Alle sporen zijn vrijgemaakt. Op verschillende trajecten waren buizen vastgemaakt aan de sporen. Rond de middag werden ook hooibalen in brand gestoken langs autosnelwegen. Die incidenten werden opgeëist door een radicale boerenorganisatie. Die had acties aangekondigd vandaag op Prinsjesdag uit protest tegen het stikstofbeleid van de Nederlandse regering. Maar de boerenorganisatie ontkent dat ze ook achter de sabotage op het spoor zit. Dat blijft dus speculeren, zegt Bram van de Putten in Nederland.
5: De Farmers Defence Force heeft intussen ook wel zelf gereageerd. Ze ontkennen formeel dat ze achter de sabotage op het spoor zitten. Maar ze zeggen ook, ja, we kunnen niet uitsluiten dat er misschien andere boeren toch ook verantwoordelijk waren voor die sabotage. Dus op dit moment nog niet echt een spoor van de daders. Al zouden er wel daders vastgelegd zijn op camerabeelden die de politie nu volop aan het onderzoeken is.
0: De acties kwamen er dus net op Prinsjesdag, de start van een nieuw politiek werkjaar in Nederland. De koning leest dan de troonrede voor of de regeringsverklaring voor het komende jaar. Vandaag mocht koning Willem-Alexander voor het eerst de plannen van premier Rob Jetten brengen. Jeroen Rijgaard luisterde mee.
6: Leden van de Staten-Generaal.
7: Een zeer atypische troonrede met de plannen van een atypische regering. Normaal vertelt de koning wat er het komende jaar in Nederland op de planning staat. Maar omdat de regering Jetten geen meerderheid heeft, moet het kabinet voor alle plannen nog op zoek naar steun bij de oppositie. En dus hield de koning het vrij algemeen met bedenkingen en waarschuwingen over Nederland.
6: Democratie is geen platte rekensom, maar een mentaliteit die moet leven in ieder van ons. Daarom is het zo belangrijk het democratiebegrip niet verder te versmallen tot het gelijk van de helft plus één.
7: Toch stond Willem-Alexander ook stil bij typisch Nederlandse problemen zoals stikstof, waar dringend een oplossing moet komen, bij het asieldebat waar hij waarschuwde voor polarisatie en bij de plannen van het kabinet om de wooncrisis aan te pakken door veel te gaan bouwen. Willem-Alexander heeft zijn job alvast gedaan.
1: Dank u, majesteit.
7: Het is nu aan premier Jette om voldoende steun te vinden bij links of rechts of beide om van het eerste echte regeringsjaar ook echt iets
1: Leven
7: te maken.
1: Leve de koning! Hoera! Hoera! Hoera!
0: Rusland waarschuwt westerse diplomaten en politici die naar Oekraïne willen reizen. Ze zouden de risico's van zo'n reis beter zorgvuldig beoordelen, is de boodschap. Stijn Verkruijsen, wat betekent dat?
8: Het was een verklaring van Maria Zakharova, dat is de woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. En dat gaat natuurlijk over die droneaanval van Rusland op een spoorlijn vlakbij Polen een paar dagen geleden. Net daarvoor was op diezelfde lijn een trein gepasseerd met onder andere de voormalige Britse premier Boris Johnson aan boord. Rusland zegt nu, wij zullen hiermee doorgaan met dit soort aanvallen. En die woordvoerster voegde daar nog aan toe, wij beschouwen spoorweginfrastructuur als legitieme doelwitten. En wat provocatie en intimidatie van Europa betreft, blijft het daar niet bij trouwens. In Litouwen is een Russische drone uit de lucht gehaald. In de Baltische Zee heeft een Russisch fregat waarschuwingsschoten afgevuurd naar een Deense helikopter. De Europese politici zeggen dat Rusland de Europese solidariteit op de proef stelt, maar dat niet lukt.
0: Dankjewel, Stijn. Door dat gedrag van Rusland is het cruciaal dat Europese lidstaten nog beter inlichtingen uitwisselen. Dat heeft de buitenlandvertegenwoordiger van de EU, Kaja Kallas, gezegd in het Europees Parlement. Volgens Kallas wil Poetin testen of de solidariteit binnen de EU stand houdt.
9: This is why intelligence sharing is vital. I can only encourage member states to do more and make the best use of our intelligence and situation center. Putin will not stop unless he's stopped.
0: Sport. Doelman Mats Cels stopt als Rode Duivel. Cels is 34 jaar en speelt in de Premier League bij Nottingham Forest. Hij was 13 keer Rode Duivel, maar deze zomer zat hij onverwacht niet in de selectie voor het WK. De nieuwe bondscoach Mark van Bommel kan voor de komende wedstrijden in de Nations League ook al geen beroep doen op doelman Thibaut Courtois. Hij zal wel weer beschikbaar zijn voor de EK-kwalificaties van volgend jaar. Vanavond komen er wat meer wolken, mogelijk met een bui in het noordoosten. Vannacht minima tussen 12 en 16 graden. Morgen wolken en opklaringen en in het oosten ook buien. En we halen dan nog 19 graden. Dit nieuws begon met de dieselprijs die weer bijna op het recordniveau van april zit. De oorzaak is nog altijd dezelfde als toen, de oorlog in het Midden-Oosten. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Radio 1. Radio.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 6 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Diesel nadert zijn recordprijs. Prinsjesdag in Nederland is verstoord door sabotages en brandstichtingen. En Rusland waarschuwt westerse politici die naar Oekraïne willen gaan. De prijs van diesel komt morgen dicht in de buurt van het record van april. De prijs stijgt tot maximaal 2 euro en bijna 47 cent per liter. Linde Koman, diesel wordt dus weer uitzonderlijk duur.
3: Ja, we zitten een heel stuk boven het gemiddelde van de voorbije jaren. Dat heeft te maken met de oorlog in het Midden-Oosten, want daardoor is ruwe olie heel duur en de dieselprijs is daaraan gekoppeld. In april zaten we dus op een historisch hoogtepunt, nu bijna weer. En die dure diesel voelen we aan de pomp, maar door de hoge prijzen voor olie en andere energie worden ook nog veel andere dingen duurder. Dat zegt Tom Simons van KBC.
4: Denk aan landbouwproducten die duurder worden via de duurdere meststoffen. Denk aan transport dat duurder wordt, logistiek, toekoer dat duurder wordt, opslag dat duurder wordt. En al die prijzen worden integraal doorgerekend naar consumenten.
3: Ja, en ook stookolie is heel duur op dit moment. En met de winter in aantocht stellen veel mensen het uit om hun tank bij te vullen. Ze hopen dat die prijs nog zal dalen. Al verwachten experts pas een echte structurele daling als er een einde komt aan dat conflict.
2: Bedankt, Lien. De Belgische telecomsector heeft 103 miljoen valse telefoonoproepen geblokkeerd in de eerste helft van dit jaar. Daar komen ook nog meer dan 7 miljoen onderschepte sms'en en 400 miljoen e-mails bij. De fraude die het meeste voorkomt is spoofing, criminelen die zich voordoen als een vertrouwde instantie zoals een bank bijvoorbeeld. De telecomoperatoren zeggen dat de fraude intussen verschuift naar WhatsApp, omdat de operatoren daar minder vat op hebben. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin wil de civiele bescherming integreren in defensie. De civiele bescherming springt de brandweer en politie bij als er zware ongevallen of rampen zijn, zoals onlangs tijdens de grote brand op de Hoge Venen. Nu is er een kazerne in Crisnay in de provincie Luik en één in Brasschaat. Cantin laat ook onderzoeken of dat nog wel de beste plaatsen zijn.
5: Ik wil niet vooruitlopen op de conclusie daarvan, maar ik kan u bevestigen dat de lokalisatie van de middelen een van de onderzocht parameters is en dat deze moet voortvloeien uit risico's en niet uit historische keuze.
2: Volgens luchtverkeersleider Skies zullen meer dan 800 vluchten hinder ondervinden van de staking in Charleroi. Vanaf morgen gaan de luchtverkeersleiders daar staken tijdens de nachtshift tussen 10 uur 's avonds en 8 uur 's morgens. En dat willen ze doen tot en met 10 oktober. De aanleiding voor de staking in Charleroi is een conflict over nachtpremies. Het overleg daarover tussen vakbonden en directie is mislukt. In Nederland zijn 6 mensen opgepakt voor een brand langs een autosnelweg. Rond de middag werden op verschillende plaatsen hooibalen in brand gestoken. Een radicale boerenorganisatie heeft die incidenten opgeëist. Ze protesteerden tegen het stikstofbeleid van de Nederlandse regering. Eerder op de dag was ook al op grote schaal sabotage gepleegd op de treinsporen. Er waren op een 30-tal plaatsen buizen aan de sporen vastgemaakt. De Nederlandse politie sluit niet uit dat boeren ook daarvoor verantwoordelijk zijn, maar denkt tegelijk nog aan andere mogelijke daders, zegt Bram van de Putten in Nederland.
6: Wat ook niet wordt uitgesloten is dat het eventueel om extreem links protest gaat. Zoals we bijvoorbeeld een paar weken geleden in Duitsland hebben gezien met die sabotage van elektriciteitscentrale. De radicaal linkse klimaatbeweging Extinction Rebellion heeft intussen ook al formeel ontkend dat ze iets met die treinsabotage te maken hebben. En dan is er natuurlijk nog een derde piste in deze geopolitieke tijden, dat er toch ook rekening wordt gehouden met mogelijke buitenlandse sabotage. En dan wordt er ook wel in de richting van Rusland gekeken.
2: De sabotages en brandstichtingen in Nederland kwamen er net op Prinsjesdag, de start van het politieke werkjaar.
7: Leden van de Staten-Generaal.
2: De koning leest dan de troonrede voor met daarin de plannen van de regering van premier Rob Jetten. Ook de aanpak van het stikstofprobleem in de landbouw kwam ter sprake. Koning Willem-Alexander toonde begrip voor de boeren, maar zei dat het beleid niet verandert.
7: Pijn en onzekerheid worden begrijpelijkerwijs het meest gevoeld in boerengezinnen rond kwetsbare natuurgebieden. En daarom trekt het kabinet veel geld uit om hen te ondersteunen. Maar opnieuw afstel of uitstel zou onverantwoord zijn.
2: Rusland waarschuwt westerse diplomaten en politici die naar Oekraïne willen reizen. Ze zouden de risico's van zo'n reis beter zorgvuldig beoordelen, is de boodschap. Stijn Verkruijsen, wat moeten we daar dan onder verstaan?
0: Ja, het lijkt op een dreigement. Die verklaring kwam van Maria Zakharova, dat is de woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. En dat ging natuurlijk over die droneaanval van Rusland op een spoorlijn vlak bij de Poolse grens een paar dagen geleden. Net daarvoor was op diezelfde lijn een trein gepasseerd met onder andere de voormalig Britse premier Boris Johnson aan boord. Rusland zegt nu, wij zullen hiermee doorgaan met dit soort aanvallen. En ze voegde eraan toe, wij beschouwen spoorweginfrastructuur als legitieme doelwitten. Wat provocatie en intimidatie van Europa betreft, blijft het daar trouwens niet bij. In Litouwen is een Russische drone uit de lucht gehaald. En in de Baltische Zee heeft een Russisch fregat waarschuwingsschoten afgevuurd naar een Deense helikopter.
2: Dankjewel, Stijn. Door dat gedrag van Rusland is het cruciaal dat Europese lidstaten nog beter inlichtingen uitwisselen. Dat heeft de buitenlandvertegenwoordiger van de EU, Kaja Kallas, gezegd in het Europees Parlement. Volgens Kallas wil Poetin testen of de solidariteit binnen de EU stand houdt.
8: This is why intelligence sharing is vital. I can only encourage member states to do more and make the best use of our intelligence and situation center. Putin will not stop unless he's stopped.
2: Sport. Doelman Mats Cels stopt als Rode Duivel. Cels speelt bij Nottingham Forest in Engeland. Hij was 13 keer Rode Duivel, maar deze zomer zat hij onverwacht niet in de selectie voor het WK. De nieuwe bondscoach Mark van Bommel kan voor de komende wedstrijden in de Nations League ook al geen beroep doen op doelman Thibaut Courtois. Hij zal wel weer beschikbaar zijn voor de EK-kwalificaties van volgend jaar. Vanavond komen er wat meer wolken, mogelijk met een bui in het noordoosten. Vannacht minima tussen 12 en 16 graden. Morgen wolken en opklaringen en in het oosten ook buien. We halen dan nog 19 graden. Dit nieuws begon met de dieselprijs die weer bijna op het recordniveau van april zit. De oorzaak is nog altijd dezelfde als toen, de oorlog in het Midden-Oosten. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Radio 1.

Radio 1. Classics.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 7 uur, goedavond. 14 nieuws met Sophie van der Donkt. Bij de Belgische Voetbalbond is Peter Willems geen CEO meer, schrijft het laatste nieuws. Volgens de krant is Willems ontslagen tijdens de Raad van Bestuur. Peter Willems had al een hele tijd een conflict met de voorzitter van de Voetbalbond, Pascal Van Damme. Sinds het WK, toen Van Damme in de tribune naast de omstreden FIFA-voorzitter Gianni Infantino ging zitten, was de situatie nog geëscaleerd. Een conflict zou nu dus geleid hebben tot zijn ontslag. Premier Bart De Wever herhaalt dat er stevige ingrepen nodig zullen zijn bij de opstelling van de begroting. Dat heeft hij gezegd net voor een evenement van ondernemersorganisatie Unizo, naar aanleiding van de start van het politieke werkjaar.
2: We zitten in een perfecte storm. Dan moet je geen doekjes rondwinden, dus er zal doortastend moeten worden ingegrepen. Nog veel meer dan dat we hadden gevreesd, maar goed, het is nu zo. En mislukken is eigenlijk geen optie, want dan weet je dat het alleen maar erger zal worden. En dus ja, op dit moment kan ik geen geruststellende boodschap geven aan niemand, maar mijn filosofie is een begroting op te stellen die het economisch groeipotentieel maximaal vrijwaart.
1: In Nederland zijn 6 mensen opgepakt voor brandstichting langs een autosnelweg. Rond de middag werden op verschillende plaatsen hooibalen in brand gestoken. Een radicale boerenorganisatie zegt dat boeren achter de branden zaten. Ze protesteerden tegen het stikstofbeleid van de Nederlandse regering. Eerder op de dag was ook al op grote schaal sabotage gepleegd op de treinsporen. Er waren op een 30-tal plaatsen buizen en ander materiaal op het spoor gelegd. Maar het is nog niet duidelijk of die sabotage ook te linken is aan de boerenacties. Rusland waarschuwt westerse diplomaten en politici die naar Oekraïne willen reizen. Ze moeten de risico's van zo'n reis zorgvuldig beoordelen, zegt Buitenlandse Zaken in Rusland. De uitspraak verwijst naar de droneaanval van Rusland op een spoorlijn in Oekraïne, vlakbij de Poolse grens een paar dagen geleden. Na daarvoor was er op diezelfde lijn een trein gepasseerd met onder andere de voormalige Britse premier Boris Johnson. Rusland zegt nu dat ze met zulke acties zullen doorgaan. Op het EK-volleybal hebben de Belgische mannen Denemarken verslagen met 3-1. De Belgen verloren nog de eerste set, maar wonnen dan 3 sets op rij. Ze hebben nu 3 van hun 4 groepswedstrijden gewonnen. Donderdag is de laatste groepsmatch tegen Servië. En België is al zeker van een plaats in de 8e finales. Vanavond komen er wat meer wolken, mogelijk met een bui in het noordoosten. En vannacht liggen de minima tussen 12 en 16 graden. Morgen wolken en opklaringen en in het oosten ook buien. We halen dan nog 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Weet je, Greetje, echt, ik kan je niet vergeten. Ik denk te dikwijls aan het

0: En wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt. Olé, olé. Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Classics. Radio 1.
2: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Op de luchthaven van Charleroi leggen de luchtverkeersleiders van Skies vanaf morgenavond het werk neer. Ze doen dat ruim 3 weken lang tussen 22:00 en 8:00. De aanleiding is mislukt overleg over de nachtpremies voor de luchtverkeersleiders. En volgens Skies zal er heel wat hinder zijn, zegt woordvoerder Kurt Verwilge.
3: In die periode van 24 dagen hebben we even gekeken hoeveel vluchten daar geaffecteerd zijn. Dan komen we op 832 geplande vluchten. We raden zeker de passagiers aan om de luchtvaartmaatschappijen op Charleroi te contacteren om te zien of een vlucht wel degelijk plaatsvindt. Er zijn overdag vluchten, die gaan gewoon door. Enkel de vluchten in de late shift, die komen in de probleem.
2: De uitbater van de luchthaven roept de directie en vakbonden bij Skies dus op tot dialoog en zegt dat de staking sterk op een gijzelneming lijkt. Premier De Wever herhaalt dat er stevige ingrepen nodig zullen zijn bij de opstelling van de begroting. Dat heeft hij gezegd net voor een evenement van ondernemersorganisatie Unizo vanavond, naar aanleiding van de start van het politieke werkjaar.
4: We zitten in een perfecte storm. Dan moet je geen doekjes rondwinden, dus er zal doortastend moeten worden ingegrepen. Nog veel meer dan dat we hadden gevreesd, maar goed, het is nu zo. En mislukken is eigenlijk geen optie, want dan weet je dat het alleen maar erger zal worden. En dus ja, op dit moment kan ik geen geruststellende boodschap geven aan niemand, maar mijn filosofie is een begroting op te stellen die het economisch groeipotentieel maximaal vrijwaart.
2: De regering zit midden in de begrotingsonderhandelingen en wil in de komende weken zeker 10 miljard vinden. In Brugge is vanmiddag een jongen van 13 uit een raam van een hotel gevallen. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De omstandigheden zijn nog niet duidelijk. De jongen zou samen met een vriend het hotel zijn binnengedrongen en dan naar een kamer op de 3e verdieping zijn gegaan. Toen het personeel dat ontdekte, bleek de kamer gesloten. Wellicht probeerde de tiener dan weg te komen en is hij gevallen. Peter Willems is niet langer de CEO van de Belgische Voetbalbond. Hij is vanavond ontslagen tijdens de Raad van Bestuur. Ja, Peter van den Bent, waarom moest Willems vertrekken?
5: Wel, de rechtstreekse aanleiding is een openlijk conflict met voorzitter Pascal Van Damme. Dat sluimerde eigenlijk al langer, omdat Willems wel een paar vragen heeft over hoe Van Damme haar rol als voorzitter invult en of haar prioriteit wel bij de Belgische Voetbalbond ligt. En vanaf het WK is de situatie dan geëscaleerd. Van Damme en haar directie stonden lijnrecht tegenover elkaar over de manier waarop de bond moest reageren tegen FIFA in de affaire Balogun. En toen Van Damme ter oren is gekomen later dat Willems zijn bedenkingen ook wel een keer uitte bij zijn vele contacten bij UEFA en FIFA, was er voor haar sprake van een vertrouwensbreuk en wilde zij de CEO weg. En daarvoor maakte ze dan handig gebruik van wel een aantal dossiers waarin ook andere leden van de Raad van Bestuur niet tevreden waren over de manier waarop Peter Willems die had aangepakt. En dus exit CEO Peter Willems.
2: Dank je, Peter. Vanavond meer wolken met vannacht kans op buien in het noordoosten en tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met enkele buien, temperaturen tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: New York is in New York without you, love.

0: philosophy.
1: Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense.
0: Yes.
1: No, it isn't.
0: I'm sure of it.
2: Classics. Radio 1.
3: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws. Mijn Brecht Schabrigs. In de luchthaven van Charleroi leggen de luchtverkeersleiders van Skies vanaf morgenavond het werk neer. Ze doen dat ruim 3 weken lang tussen 10 uur 's avonds en 8 uur 's ochtends. De aanleiding is mislukt overleg over de nachtpremies voor de luchtverkeersleiders. Volgens Skies zal er heel wat hinder zijn. Woordvoerder Kurt Verwilgen.
4: In die periode van 24 dagen hebben we even gekeken hoeveel vluchten daar geaffecteerd zijn. Dan komen we op 832 geplande vluchten. We raden zeker de passagiers aan om de luchtvaartmaatschappijen op Charleroi te contacteren om te zien of een vlucht wel degelijk plaatsvindt. Er zijn overdag vluchten, die gaan gewoon door. Enkel de vluchten in de late shift, die komen in de problemen.
3: De uitbater van de luchthaven roept de directie en vakbonden bij Skies op tot dialoog en zegt dat de staking sterk op een gijzelneming lijkt. Heel wat websites van steden en gemeenten in ons land liggen plat, vermoedelijk door een storing. Ze hebben allemaal dezelfde leverancier. Dat zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Wanneer het is opgelost, is nog niet duidelijk. En Peter Willems is niet langer de CEO van de Belgische Voetbalbond. Hij is vanavond ontslagen tijdens de Raad van Bestuur. De aanleiding is een conflict met Pascal Van Damme, de voorzitter van de Voetbalbond. Dat vertelt Peter van den Bent.
5: Dat sluimerde eigenlijk al langer, omdat Willems wel een paar vragen heeft over hoe Van Damme haar rol als voorzitter invult en of haar prioriteit wel bij de Belgische Voetbalbond ligt. En vanaf het WK is de situatie dan geëscaleerd. Van Damme en haar directie stonden lijnrecht tegenover elkaar over de manier waarop de bond moest reageren tegen FIFA in de affaire Balogun. En toen Van Damme ter oren is gekomen later dat Willems zijn bedenkingen ook wel een keer uitte bij zijn vele contacten bij UEFA en FIFA, was er voor haar sprake van een vertrouwensbreuk en wilde zij de CEO weg. En daarvoor maakte ze dan handig gebruik van wel een aantal dossiers waarin ook andere leden van de Raad van Bestuur niet tevreden waren over de manier waarop Peter Willems die had aangepakt.
3: En in Nederland is nog altijd niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de sabotageacties op het spoor. Verschillende trajecten werden buizen vastgemaakt. De politie wil alle pistes onderzoeken, maar volgens de openbare omroep NOS zijn er aanwijzingen dat radicale boeren achter de actie zitten. Bram van den Putten is in Nederland.
6: De NOS zegt dat omdat er de afgelopen dagen in lokale WhatsApp-groepen en ook online allerlei berichten circuleerden en zelfs ook aanwijzingen over hoe je spoorwegen kan saboteren, dat dat met die metalen buizen kan gebeuren, omdat dan de seinen denken dat er treinen op het spoor staan, alle seinen op rood springen en er geen verkeer meer kan plaatsvinden. Dus dat is één piste. Maar politie en veiligheidsdiensten zeggen op dit moment dat ze geen enkele andere piste willen uitsluiten, omdat ze dus nog volop onderzoek aan het voeren zijn om zoveel mogelijk informatie te verzamelen, ook in het kader van wie er mogelijk achter deze sabotageacties kan zitten.
3: Het weer vanavond en vannacht, meer wolken met kans op buien en onweer, vooral in het noordoosten bij temperaturen tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met enkele buien, vooral in het oosten. Het wordt een pak frisser, nog tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.

0: What's the fucking said in the midnight hour? Swear my love comes tumbling down.
1: Classics.
2: Radio 1.
3: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws, mijn Brecht Schaaprechts. Bij de drone die afgelopen nacht is neergehaald boven Litouwen zijn explosieven gevonden, dat zegt de Litouwse minister van Defensie. Die explosieven zijn onschadelijk gemaakt. De drone zelf werd neergeschoten door Italiaanse gevechtsvliegtuigen van de NAVO. Alle neuzen wijzen opnieuw dezelfde kant op, zegt Marijn Trio in Kiev.
4: Wat opvalt is dat die vanuit Wit-Rusland kwam, wat erop duidt dat Wit-Rusland opnieuw een actievere rol is gaan spelen in de oorlog tegen Oekraïne. Dat Russische drones, dat zien we de laatste dagen opnieuw via Wit-Rusland naar het westen van Oekraïne ook vliegen. Maar natuurlijk, ja, je kan er niet omheen dat het het zoveelste incident is tegen de Europese Unie, NAVO. Vandaag zelfs was er een ander incident in de Baltische Zee waarbij een Russisch fregat vuurpijlen heeft afgevuurd naar een Deense legerhelikopter. Gisteren is er een Russische drone aangespoeld in Polen. Er was dan natuurlijk dat incident toen een trein vlakbij de grensovergang met Polen is aangevallen. Dus ja, de incidenten stapelen zich op en de spanningen blijven toenemen.
3: In Nederland is nog altijd niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de sabotageacties op het spoor. Verschillende trajecten werden buizen vastgemaakt aan de sporen. De politie wil alle pistes onderzoeken, maar volgens de openbare omroep NOS zijn er aanwijzingen dat radicale boeren achter de acties zitten. Bram van den Putten is in Utrecht.
5: De NOS zegt dat omdat er de afgelopen dagen in lokale WhatsApp-groepen en ook online allerlei berichten circuleerden en zelfs ook aanwijzingen over hoe je spoorwegen kan saboteren, dat dat met die metalen buizen kan gebeuren, omdat dan de seinen denken dat er treinen op het spoor staan, alle seinen op rood springen en er geen verkeer meer kan plaatsvinden. Dus dat is één piste. Maar politie en veiligheidsdiensten zeggen op dit moment dat ze geen enkele andere piste willen uitsluiten, omdat ze dus nog volop onderzoek aan het voeren zijn om zoveel mogelijk informatie te verzamelen, ook in het kader van wie mogelijk achter deze sabotageacties kan zitten.
3: In ons land liggen vanavond heel wat websites van steden en gemeenten plat, vermoedelijk door een storing bij de leverancier, want ze hebben allemaal dezelfde, dat zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Het is nog niet duidelijk wat de precieze oorzaak is van de storing en wanneer het probleem opgelost zal zijn. En Peter Willems is vanavond ontslagen als CEO van de Belgische Voetbalbond. Willems had al langer een conflict met de voorzitter van de Voetbalbond, Pascal Van Damme. Dat escaleerde tijdens het WK, onder andere omdat Van Damme in de tribune naast FIFA-voorzitter Infantino was gaan zitten. Volgens voetbalanalist Peter van den Bemt is de kans groot dat de Voetbalbond nu eerst in eigen huis kijkt voor een nieuwe CEO.
6: Daar is iemand als Vincent Manhart, die op dit moment sportief directeur is, aanwezig. En die natuurlijk een jarenlange ervaring heeft als CEO bij clubs als Zulte Waregem en Club Brugge. Dus het zou niet onlogisch zijn, denk ik, dat men niet op zoek gaat naar een externe CEO, maar dat men een beroep doet op Vincent Manhart. En dan is het maar de vraag of die daarop ja gaat zeggen natuurlijk. Maar één ding, in elk geval heeft deze affaire ons geleerd hoeveel voorzitters en CEO's er ook de revue passeren en hoeveel reorganisaties er ook worden doorgevoerd. De Voetbalbond blijft een politiek wespennest.
3: En de Britse zanger Ed Sheeran heeft gereageerd op de controverse over Macklemore. De Amerikaanse rapper is uit de Amerikaanse tournee met Ed Sheeran gezet nadat hij Free Palestine had geroepen tijdens zijn optreden. Volgens Sheeran is dat niet zijn beslissing, maar die van de concertorganisatoren die shows zouden willen schrappen als Macklemore nog zou optreden. Ed Sheeran weigert om politieke standpunten in te nemen en zegt dat hij geraakt is door het leed aan beide kanten. Maar veel mensen vinden dat hij zo net wel kant kiest. Vandaag hebben 3 artiesten uit Sheeran's vorig programma laten weten dat zij uit de tournee stappen. Het weer vannacht, meer wolken met kans op buien en onweer, vooral in het noordoosten bij temperaturen tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met enkele buien, vooral in het oosten. Het wordt ook een pak frisser tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. OpenAI, dat is het bedrijf achter ChatGPT, wil samenwerken met concurrenten Google en Anthropic rond de veiligheid van artificiële intelligentie. Er is veel ongerustheid over de potentiële risico's van AI. De ontwikkeling ervan gaat zo snel dat de technologie buiten menselijke controle zou kunnen geraken en zo catastrofale schade zou kunnen aanrichten. Heel wat experts roepen dan ook op om de ontwikkeling ervan te vertragen. Het zou de bedoeling zijn dat OpenAI, Anthropic en Google nu samen een toezichtsorgaan oprichten, vergelijkbaar met een regulator voor de financiële sector. Bij de drone die afgelopen nacht is neergehaald boven Litouwen zijn explosieven gevonden, dat zegt de Litouwse minister van Defensie vanavond. De explosieven zijn intussen onschadelijk gemaakt. De drone zelf werd neergeschoten door Italiaanse gevechtsvliegtuigen van de NAVO. Alle neuzen wijzen opnieuw dezelfde kant op, zegt Marijn Trio in Kiev.
2: Wat opvalt is dat die vanuit Wit-Rusland kwam, wat erop duidt dat Wit-Rusland opnieuw een actievere rol is gaan spelen in de oorlog tegen Oekraïne. Dat Russische drones, dat zien we de laatste dagen opnieuw via Wit-Rusland naar het westen van Oekraïne ook vliegen. Maar natuurlijk, ja, je kan er niet omheen dat het de zoveelste incident is tegen de Europese Unie, NAVO. Vandaag zelfs was er een ander incident in de Baltische Zee waarbij een Russisch fregat vuurpijlen heeft afgevuurd naar een Deense legerhelikopter. Gisteren is er een Russische drone aangespoeld in Polen. Er was dan natuurlijk dat incident toen een trein vlakbij de grensovergang met Polen is aangevallen. Dus ja, de incidenten stapelen zich op en de spanningen blijven toenemen.
1: In ons land liggen vanavond heel wat websites van steden en gemeenten plat, vermoedelijk door een storing bij de leverancier. Want ze hebben allemaal dezelfde, dat zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Het is nog niet duidelijk wat de precieze oorzaak is van die storing en wanneer het probleem opgelost zal zijn. De Britse zanger Ed Sheeran heeft gereageerd op de controverse over Macklemore. De Amerikaanse rapper is uit de Amerikaanse tournee met Ed Sheeran gezet nadat hij Free Palestine had geroepen tijdens een optreden. Volgens Sheeran is dat niet zijn beslissing, maar die van de concertorganisatoren die shows zouden willen schrappen als Macklemore nog zou optreden. Ed Sheeran weigert altijd om politieke standpunten in te nemen en zegt dat hij geraakt is door het leed aan beide kanten, maar veel mensen vinden dat hij zo net wel kan kiest. Vandaag hebben drie artiesten uit Sheeran's voorprogramma laten weten dat ze uit de tournee stappen. Het weer vannacht meer wolken met kans op buien en onweer, vooral in het noordoosten, temperaturen tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met enkele buien, vooral in het oosten. Het wordt een pak frisser, nog tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is middernacht. VRT Nieuws, mijn Brecht Schaprix. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wil samenwerken met concurrenten Google en Anthropic rond de veiligheid van artificiële intelligentie. Er is veel ongerustheid over de potentiële risico's van AI. De ontwikkeling ervan gaat zo snel dat de technologie buiten menselijke controle zou kunnen geraken en zo catastrofale schade zou kunnen aanrichten. Heel wat experts roepen op om de ontwikkeling ervan te vertragen. Het zou de bedoeling zijn dat OpenAI, Anthropic en Google samen een toezichtsorgaan oprichten, vergelijkbaar met een regulator voor de financiële sector. In Nederland is er vanavond laat opnieuw een metalen buis op het spoor gevonden in de buurt van Apeldoorn. Wellicht is die er met opzet gelegd. Gaat het om een nieuwe sabotageactie. De hele dag is er al zware hinder geweest in Nederland, met buizen en kabels die afgelopen nacht op de sporen zijn gelegd en storingen veroorzaakten. Zijn aanwijzingen dat boze boeren verantwoordelijk zijn, dat zoekt de politie nu uit. Bij de drone die afgelopen nacht is neergehaald boven Litouwen zijn explosieven gevonden, dat zegt de Litouwse minister van Defensie vanavond. De explosieven zijn onschadelijk gemaakt. De drone zelf werd neergeschoten door Italiaanse gevechtsvliegtuigen van de NAVO. Wellicht is de drone het land binnengekomen via het luchtruim, via Wit-Rusland. Lionel Messi zal nog een laatste keer het truitje van de Argentijnse nationale ploeg mogen aantrekken tijdens een officiële afscheidswedstrijd. Die zal plaatsvinden op 6 oktober in Buenos Aires. Argentinië neemt het dan op tegen Benin. Messi is 39 en kondigde eind augustus zijn afscheid aan bij de nationale ploeg. Afgelopen zomer verloor Argentinië de WK-finale tegen Spanje. Het weer vannacht meer wolken met kans op buien en onweer, vooral in het noordoosten, bij temperaturen tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met enkele buien, vooral in het oosten. Het wordt ook een pak frisser tot 19 graden. Dinsdag 15 september zit erop. Een goede nacht.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Nederland is er in de loop van de avond opnieuw een metalen staaf op het spoor gevonden in de buurt van Apeldoorn. Wellicht is die er met opzet gelegd en gaat het om een nieuwe sabotageactie. De hele dag is er zware hinder geweest in Nederland met buizen en kabels die de afgelopen nacht op de sporen zijn gelegd en storingen veroorzaakten. De Nederlandse spoorbeheerder ProRail zet vannacht en in de ochtend extra bewaking in op het spoor. Er zijn aanwijzingen dat boze boeren verantwoordelijk zijn, zegt Bram van de Putten in Utrecht. En mogelijk was dit nog niet hun laatste actie.
2: Ze houden wel rekening met mogelijke nieuwe sabotageacties. En daarom zijn ze ook extra waakzaam vannacht en morgen vroeg. Bijvoorbeeld het cameratoezicht wordt extra opgeschaald. Dat wil zeggen meer mensen die die camera's moeten opvolgen vannacht. En er wordt ook gesproken van eventueel mobiele patrouilles toezicht langs de sporen om te vermijden dat er nieuwe sabotages plaatsvinden. Het was vandaag natuurlijk ook een speciale dag in Nederland. Prinsjesdag, dat is zeg maar de aftrap van het politieke jaar. De vermoedens zijn dat lokale of bepaalde groeperingen dat moment hebben aangegrepen om die sabotageacties uit te voeren. En intussen heeft de politie ook een getuigenoproep gedaan, omdat er blijkbaar toch 1 auto is gesignaleerd op camerabeelden vlakbij het spoor vannacht tussen 3 en 4 uur. Dus we hopen dat ze daar meer informatie te pakken krijgen van mensen die misschien iets gezien hebben.
1: De FBI en de Britse cyberveiligheidsdienst waarschuwen voor Iraanse spyware die wordt ingezet tegen journalisten, activisten en dissidenten die in het Westen wonen. Ook de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdienst, AIVD, waarschuwt daarvoor. De software heet Chosen Brick en wordt verspreid via onder meer WhatsApp en Telegram. Aan de ontvangers wordt gevraagd om een bestand te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot informatie op hun apparaten. De spyware kan onder meer berichten, e-mails en contactgegevens stelen en schermbeelden maken. De Britse zanger Ed Sheeran moet de rest van zijn tournee afwerken zonder begeleidingsband en zonder de 3 acts in zijn voorprogramma. Zij hebben zich teruggetrokken na de controverse over Macklemore. De Amerikaanse rapper is uit de Amerikaanse tournee met Ed Sheeran gezet nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen en ook Stop the Genocide. De andere artiesten steunen Macklemore. Volgens Ed Sheeran was het niet zijn beslissing, maar wel die van de Amerikaanse concertorganisatoren die show zouden schrappen als Macklemore nog zou optreden. Sheeran weigert om politieke standpunten in te nemen, maar veel mensen vinden dat hij zo net wel kant kiest. Het is bewolkt vannacht met kans op buien, vooral in het noordoosten. Het blijft minstens 13 graden. Daarna een wisselend bewolkte dag met opnieuw geregeld een bui. 19 graden is de maximumtemperatuur. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. Een heel goeie nacht. Het is 2 uur VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De Vlaamse Milieu- en Natuurverenigingen moeten nog wachten tot na de opmaak van de Vlaamse begroting voor ze duidelijkheid krijgen over hun subsidies voor de komende jaren. De beslissing had normaal uiterlijk op 10 juli moeten vallen, maar ze wordt nu gekoppeld aan de begroting voor 2027. Minister van Omgeving Joop Broens zei in het Vlaams parlement wel dat alvast 75 van de 79 organisaties een positief advies kregen. Maar dat is nog geen garantie op subsidie. Begin deze maand protesteerden zo'n 250 medewerkers en vrijwilligers van natuurverenigingen aan het kabinet van Broens tegen de onduidelijkheid en het uitstel van de beslissing. De minister zegt dat hij het belang van de verenigingen erkent, maar nu nog geen uitspraken kan doen over de beschikbare budgetten. Bij de drone die afgelopen nacht is neergehaald boven Litouwen zijn explosieven gevonden. Dat zegt de Litouwse minister van Defensie. Die explosieven zijn onschadelijk gemaakt. De drone zelf werd neergeschoten door Italiaanse gevechtsvliegtuigen van de NAVO.